0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb Unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

Keisha. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook niet met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn, een creepje.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag. God.

Yes, God is groot en het meer dan waard om geprezen te worden. Ook op deze nieuwe dag, de voorlaatste woensdag van de negende maand van 2026. Bon dia, Lobby Wang. Mijn naam is Annemarie Sanchez en na zo genade dat ik weer u mag bedienen met Word of God via Radio Lim FM. Vandaag staan we stil bij een Bijbelsfeest en de betekenis ervan voor gelovigen in Christus in deze tijd. Een paar dagen terug, vanaf de avond van zondag 20 september tot en met de avond van maandag 21 september, heeft het Joodse volk herdacht, gevierd Yom Kippur. Ooit daarvan gehoord? Het is meer bekend als de Grote Verzoendag, het heiligste van alle zeven feesttijden, door Jehovah zelf ingesteld voor zijn volk Israël. In Leviticus 23 lezen we over de feesttijden des Heren, maar eerder in hoofdstuk 16 wordt uitgebreid verteld over de Grote Verzoendag, hoe de Heer tot Mozes sprak en instructies gaf voor zijn broer Aaron, de hoge priester, nadat diens zonen waren overleden. God had uitdrukkelijke voorschriften gegeven over het offeren, maar ze hielden zich er niet aan. Ze brachten onbevoegd reukwerk voor de Heer en werden zwaar gestraft. Over dit voorval lezen we in Leviticus 10. Het lied waarmee we begonnen spreekt van Gods trouw en genade, maar hij is ook holy en just. Heilig, apart gezet dus, en rechtvaardig. We moeten ontzag voor hem hebben. Vooral degenen die dicht bij hem in de bediening staan, zijn regels kennen en dus beter moeten weten. Na dit incident sprak de Heer tot Mozes over het hoe en waarom van de Grote Verzoendag en gaf hem alle instructies voor Aaron. Ik geef kort weer wat er staat in hoofdstuk 16 en raad u aan het hele hoofdstuk door te nemen. Aaron kreeg tot in de detail te horen wanneer hij het heiligdom in de tabernakel mocht binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen. Over zijn kleding, wat nodig was, wat te doen en hoe. Toen was er een tabernakel, de tent der samenkomst. Later, onder koning Salomo, werd de eerste tempel gebouwd. Alleen de hoge priester mocht op die dag het heilige der heiligen betreden, achter het gordijn waar de ark van het verbond met daarop het verzoendeksel stond. Hij moest zich volgens voorschrift eerst reinigen, zich kleden in wit linnen en voor zichzelf en zijn gezin een zond- en brandoffer brengen om zo verzoend te zijn met God. Het bloed van zijn offer nam hij mee naar binnen en hij besprenkelde daarmee de ark van het verbond en de grond. Maar voor hij met het offeren begon, moest hij de dieren voor het aangezicht van de Heer brengen, waaronder twee geitenbokken, die hij van de vergadering der Israëlieten moest nemen, ter zondoffer en een ram ten brandoffer. Daarna wierp hij het lot over de dieren. De ene bok werd als zondoffer geslacht in de tabernakel, waarmee de zonde van het gehele volk door God werd verzoend. En de andere bok was dan wat genoemd werd de weggaande of de zondebok. De hoge priester legde beide handen op de kop van het dier, wat de overdracht van al de zonden van het hele volk symboliseerde. Deze bok werd daarna uit het kamp de woestijn ingestuurd, beladen met alle ongerechtigheid van het volk, naar dorre plaatsen om daar te sterven. Begrijpt u nu waar het woord zondebok vandaan komt? Lobby Wang, de viering van Yom Kippur door het Joodse volk geeft ons de gelegenheid om stil te staan bij de geweldige grootheid van God, zijn liefde en bereidheid om de mens te vergeven door de zonde te bedekken. In Genesis 3 lezen we voor het eerst hierover. Alles was perfect, totdat het eerste mensenpaar rebelleerde tegen God en hij het eerste dier moest slachten om Adam en Eva, die na de zonde ontdekten dat ze naakt waren, te kleden. Eén keer per jaar vond de bedekking van de zonde van het volk plaats door één mens, de hoge priester. Er vloeide bloed van een dier en op een ander dier werden alle zonden gelegd. Zo vernederde de priester zich voor God namens het volk.
Toen kwam Jezus, Gods Zoon, in de gedaante van een mens naar de aarde, werd vrijwillig de zondebok en liet zich offeren. Denk aan Johannes de Doper die zei toen hij Jezus zag aankomen, zie, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Deze dag kunnen we dus zien als een schaduwbeeld van het ware offer dat later gebracht werd. Want net zoals de hoge priester de zondebok uit het kamp verdreef, zo werd Jezus door de Joodse leiders geoordeeld en geleid naar Golgotha, de schedelplaats buiten Jeruzalem. En stierf hij daar een gruwelijke kruisdood. Voor mij, voor u, voor ons. Jezus die nooit gezondigd had, werd tot zonde gemaakt, zodat wij rechtvaardig voor God konden worden, aldus Paulus in 2 Korintiërs 5. In Hebreeën 10 wordt ook verteld over dit volmaakte offer. Geen hoge priester meer nodig die eerst voor zichzelf en dan voor het volk opnieuw en opnieuw moest verzoenen met God. Jezus ging als hoge priester het hemelse heiligdom binnen. Niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. En door dat kostbare bloed zijn we vrijgekocht, zijn onze zonden vergeven. Toen Jezus stierf, scheurde het dikke gordijn in de tempel, waardoor de weg weer vrij was om tot God te gaan. Door Jezus, het heil uit de Joden, mogen we de geweldige Schepper Vader noemen en elke dag voor zijn troon komen met alles wat ons bezighoudt. Nog is het tijd. De Heer geeft gena. De toegang is vrij door Golgotha. Maar hoeveel van ons maken hiervan gebruik? Hoeveel hebben werkelijk een relatie met de levende God, onze Abba, door Yeshua? Geliefde, we kunnen nog meer lessen halen uit Yom Kippur. Het is een oproep tot heiliging, verootmoediging. Het vasten en bidden, de Bijbel lezen, richt onze aandacht op de Heer. Ik heb het bijzondere voorrecht gehad om tijdens zo'n periode in Israël te zijn. 25 uur bidden, vasten, geen arbeid, geen tram, bus of auto, alles ligt stil. Een heel bijzondere sfeer. De mensen moeten nog steeds stoppen met hun normale activiteiten, zoals arbeid, eten, seks, en tot rust komen in Gods aanwezigheid. Dat vraagt voorbereiding, bezinning. En ik hoop dat wanneer we over Yom Kippur lezen en heel Gods woord bestuderen, we weer eens zullen beseffen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob toen was en nu nog is een God van duidelijke instructies die we moeten opvolgen zoals Hij het aangeeft. Nolik van Wiwani. Hij is nog steeds de heilige God die vraagt van zijn kinderen, wees heilig, want ik ben heilig. En we mogen eeuwig dankbaar zijn voor Gods genade, zijn onverdiende liefde. Anders waren we al lang gestorven, zoals de zonen van Aaron en anderen toen. Door Jezus, de hoge priester, mogen we naar God toe om hem te zeggen wat we verkeerd hebben gedaan en vergeving vragen. En wanneer we oprecht berouw tonen, raakt dat Gods Vader hart en vergeeft Hij keer op keer. Maar we moeten geen misbruik maken van die genade. God laat niet met zich spotten. Ontzag voor Hem is het begin van alle wijsheid. En we kunnen mooi met onze mond zeggen dat we God dienen, maar als we het niet in de praktijk brengen, is het nutteloos. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen we u dringend, laat u met God verzoenen, zegt Paulus ook in 2 Korintiërs 5. Ten eerste is dat in het belang van de relatie tussen ons en God, en ten tweede die tussen onszelf en onze naasten. Het kruis herinnert ons daaraan. De verticale balk staat symbool voor de relatie God en mens en de horizontale voor de relatie mens en mens. Dat geldt voor ieder persoonlijk. Dan hebben we shalom, wat is vrede met God, vrede met jezelf en vrede met je naaste. In Romeinen 12 staat onder andere dat we door dit ware offer worden opgewekt tot liefde. Vers 1 roept op dat we onszelf aan God geven als een levend en heilig offer waar Hij blij mee is.
En vers 21 zegt, laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen. De tussenliggende verse mag u zelf doornemen. Lees je Bijbel, biggie all day, if you want to grow. En we moeten ook voorbeden doen voor de overheid. Dat staat in het volgend hoofdstuk. Lobby Sisa, Lobby Brada, dit was Word of God via Lim FM. Great.

0: today.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: notification on LIM.
1: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig, heb lef, volg je hart en ontdek waar je uitkomt.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
6: Number one.
7: Number one.

Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Joyce is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Joyce biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Joyce. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Joyce,

Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Je bent slim. Je luistert naar Lim.
1: The notification on Lim.
2: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig. Heb lef. Volg je hart en ontdek waar je uitkomt.
0: Choi Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
4: All the hits.

Zo, goedemorgen, goedemorgen, prachtige mensen. Ja, Undoro Baka. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ik ben uw host Cher Hooghoot. En vandaag breng ik jullie die midweek momentum vibes op deze prachtige woensdag. Ik hoop dat je een goede nachtrust hebt gehad. Ik hoop dat je heerlijk hebt geslapen. Mocht dat niet het geval zijn, dan breng ik je zeker in de stemming. En jullie weten wat ik altijd zeg. Velen zijn niet wakker geworden, maar wij zijn er nog. En we hebben een nieuwe kans gekregen. To make the best of it. Laten we niet focussen op wat gisteren mis is gegaan. Maar laten we focussen op wat we vandaag ervan kunnen maken. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is the present. That's why we call it a gift. Maak het er het beste van en ik start vandaag met deze.

En natuurlijk was dat Nelly Furtado met Fotografia. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Zoals jullie weten ben ik bezig die 30 Minutes of Love in elkaar voor jullie te zetten. Maar ik kwam een prachtige pokoe tegen die alles zegt dat ik vaak genoeg zeg wanneer ik wakker word. Als ik wakker word, zit ik even, ik heb een momentje met mezelf en ik bedank. Weet je, ik bedank de Almachtige voor everything that I have. Everything that we take for granted. Het kunnen lopen, het kunnen ademhalen. Een dak boven mijn hoofd hebben. Water hebben. Licht hebben. Mijn auto hebben. Alles, ik zit gewoon even, ik neem een momentje. En ik zorg ervoor dat ik mijn telefoon niet pak. Want als je telefoon pakt, als je naar het nieuws gaat kijken, is een en al negativiteit vaak genoeg. Vooral onze For You pages. Dus ik vraag jullie, neem gewoon even het moment elke ochtend even tot jezelf te komen. Heb je stille tijd even met jezelf, alvorens je met andere mensen bezig zal zijn. En stel 3 doelen per dag. En aan het einde van de dag, ga even na met jezelf. Ga even na, ga zitten, ga reflecteren. Hoe was mijn dag geweest? Hoe heb ik me gevoeld? Is mijn intentie uitgekomen? Ben ik positief geweest? Waar heb ik steken laten vallen? Want vaak genoeg focussen op het negatieve. Maar ik wil dat jullie deze week op het positieve gaan focussen. Maak een lijst met al je positieve dingen die je kan, die je hebt gedaan. Everything that you've accomplished in your life, hoe klein ook. Plaats het op papier. En het moment dat je een mistake maakt en je echt jezelf gewoon kapot wil gaan maken, wil ik dat je aan 3 dingen denkt. 3 positieve dingen denkt die je ooit eens goed hebt gedaan in het leven. Want het leven bestaat uit balans. Natuurlijk, je gaat fouten maken en uit je fouten leer je. Want ik zeg, mistakes bestaan niet. Je leert gewoon eruit. Maar zorg ervoor dat er genoeg balans in zit. En zorg ervoor dat je eerst met jezelf bezig bent alvorens je met anderen bezig gaat zijn. Dus bij deze, goedemorgen lieve mensen.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig, heb lef, volg je hart en ontdek waar je uitkomt.
4: U luistert nog steeds naar LIM FM 81.7. U luistert nog steeds naar LIM FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En we hebben 30 Minutes of Love gehad. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik heb jullie terug in de tijd gebracht, weer in het heden en dan weer lekker terug in de tijd gebracht. En jullie weten, wanneer ik in de studio ben en ik jullie die midweek momentum vibes breng, dan breng ik sowieso het nostalgisch gevoel altijd terug. Maar we starten vandaag, we gaan nu natuurlijk verder met Rootboy en Sakordi, Blessed and Alive. En ben je net aangeschoven, nou welkom daarbij. Heb een prachtige ochtend en geniet ervan.
5: What else? You know what time it is.
6: Coming on.
5: Open the big bomb bidding.

U luistert nog steeds naar LIM FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmc.com. En deze ochtend ben ik ietsje eerder begonnen. Want jullie weten, we zijn meestal gauw bezig met die koru safo, weet je. Die safri pokus. Maar vandaag heb ik echt zin om eerder te beginnen. Om jullie op te hypen. Omdat ik het gevoel heb dat jullie het gewoon nodig hebben. En de meeste mensen zullen zeggen, maar wat weet ze van dit soort type muziek? Ik weet heel veel over muziek. Ik ben jong, maar ik ben oud van geest. Ik ken heel veel muziek en ik ga jullie vandaag echt lekker verwennen. Deze volgende pokoe is speciaal voor een lieve tante van me en mijn moeder. Tante Dorinde en mama, genieten jullie van deze.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu, dan ti de, u kondoro baka nanga na beskopu, oftewel, na odo funa de. En a beskopu fti de, dat takso, onti man taki. Ef yu luku na a nyenge nyenge fu meti, yu sa sribi nanga angri bere. En dat wil zeggen, mijn mensen, sentimentele handelingen leggen geen zoden aan de dijk. Oftewel, de koe bij de horens vatten. Ontimantaki, if you look na nyenge nyenge fumeti, you sa sribi, nanga angri bere.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: Heeft u zin in een lekkere lunch? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 23 september. Pindasoep met kip en zoutvlees. Massous moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Barbecue kip met aardappelsalade, koolsalade en mais. En gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik breng u die midweek momentum vibes nog steeds. Zo zoetjes aan gaan we richting het nieuws. En na het nieuws ben ik dan...

weer terug. Maar ik ga jullie nog even lekker verwennen met nog een paar gezellige, heerlijke pokoes op deze prachtige woensdag.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag.

0: met Big Time,
1: Jonkosje,
0: Corona Ben,
1: Kenny B
0: en natuurlijk
1: de jarige
0: Nax Kaseko,
1: Kawina Loco,
0: compleet.
1: Dit is naar laatste float.
0: Haal snel je ticket bij
1: Ricardo Eethuis,
0: de nieuwe draver,
1: Gabian Treffen,
0: Annie's Place,
1: Boston Corner,
0: Boston Eethuis,
1: de bandleden van Nax Kaseko, Kawina Loco en online via yourtickets.nl/Nax30.
0: Bel of Bos en voor meer informatie met 06.

0: uur 's avonds. At the Imperial Venue. Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee. Nee, dansschoenen.
1: Alibi bo Jackie. Alibi bo
2: Rustig, dikke rustig, Amaidria. Rustig, rustig.
3: Omwikama.
2: Oei, omwikama.
3: Waar omwikama? Ruwakadabe, ai, go.
2: Hey, dik alasan. Kom weer snel, dik alasan. Hey, wacht die. Hoe kom aan dat goed abe? Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
3: Ja, want daar wat voor maak wat ik hoes aan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. If I be the abo working for Improser NV.

0: goedendag. Het is woensdag 23 september. Wij brengen u het nieuws op 91.7 en limfmsu.com.
1: De gezamenlijke onderwijsbonden willen voor 1 oktober duidelijkheid hebben over hun nieuwe loonreeks. Dat is volgens coördinator Bernice Baron al meegedeeld aan de regering. De bonden wachten nu op een reactie op het voorstel dat ze hebben gepresenteerd aan het onderhandelingsorgaan van de overheid.
2: We zijn goed voorbereid. Waarom ik dat zeg? Wij hebben onze presentatie al gedaan. Toch? En dat was 14 september. En nu, de regering heeft het eigenlijk meegenomen om te gaan bestuderen. En dan komen ze 24 terug met hun voorstellen. Wat zij ervan vinden en wat zij ervan gemaakt hebben.
1: Ziet het er goed uit? Staan de leden ook achter het voorstel?
2: Niet dat ik niet erop in kan gaan. Ik wil gewoon nog niet erop ingaan. Toch? En voor ons ziet het er goed uit. Ja, want wij hebben het ingediend, toch? Dus voor ons ziet het er goed uit. Maar wat de tegenpartij ons zal geven, dat weten wij nog niet.
1: En de leden, kunnen de leden zich terugvinden in het voorstel?
2: Wij hebben de leden wel geïnformeerd. Of laten we zeggen de vertegenwoordigers van de scholen. En zij zouden dat bericht verder moeten doorgeven aan de overige leden. We hebben ze wel geïnformeerd over een nieuwe loonreeks. Maar we zijn niet inhoudelijk erop ingegaan. Omdat we niet willen dat het nu nog naar buiten komt. Toch maar, we weten wel ongeveer, als we iets doen, dat we het goed gaan doen. Wat wij tenminste vragen.
1: Waaraan moet ik denken, voorzitter? Moet ik denken in bedragen van, in termen van $1,000 om...
2: Ik zou het niet weten, Jason. Ik wil nog niet erop ingaan. Ik wil niet eens een indicatie geven.
1: Waarom niet?
2: Ik hoop dat u me begrijpt. Ik wil nog geen indicatie geven. Toch laten we het nog even voor onszelf houden. En wanneer het zover is, nou dan zijn de leden de eerste groep die het van ons moeten horen.
1: Ik heb ook gelezen, ik weet niet of dat vanuit jullie zijde ook zo is gecommuniceerd aan de regering, dat eigenlijk jullie ultimatum 1 oktober of begin van het nieuwe schooljaar is. Klopt dat?
2: We hebben wel aan de regering doorgegeven, laten we zeggen de presidentiële werkgroep. We hebben wel aan hen doorgegeven dat we voor 1 oktober al willen weten waar we aan toe zijn. Dat willen we wel weten, ja.
1: En wanneer u zegt u wil weten wanneer waar u aan toe bent, bedoelt u daarmee dat voor 1 oktober de onderhandelingen af moeten zijn, rond moeten zijn?
2: Dat gedeelte in ieder geval waarmee we nu bezig zijn, ja.
1: Dus er is nog meer los van dit gedeelte?
2: We hebben een heel wensenpakket ingediend. We hebben een wensenpakket ingediend. En looncorrectie is een deel van.
1: En wat zijn de overige dingen die in dat pakket voorkomen dan?
2: Meer dan de toelages creëren en de medische voorzieningen.
1: Ook daarin willen jullie correctie hebben?
2: Natuurlijk. Want kijk, medische voorzieningen van toen en nu verschilt. Je moet nu bijna voor alles betalen. Als leerkrachten bijvoorbeeld, als ze de arts hebben bezocht en ze moeten medicamenten aanschaffen. En het komt niet voor op de klapper. Dan moet je zelf ervoor betalen en je krijgt geen restitutie. Of als je krijg je niet eens een kwart terug. Nee, we hebben ook aangegeven dat, want we waren al het eerste traject, het voortraject, waren we al bezig met de medische voorzieningen. En zodoende is dat van brilvoorzieningen eruit gerold, waar de regering heeft aangegeven, luister, laten we dit alvast voor jullie doen. Toch? En nu willen we dan wel verder gaan met de rest.
1: Welke bonden zitten allemaal, of zijn allemaal verenigd in de gezamenlijke onderwijsbonden?
2: Voor nu zijn het de VOLS. In de VOLS zitten de KOB, COB, SOB, BLTO en IOB. En dan heb je het syndicaat voor onderwijsgevende. Je hebt het doelhuis van de universiteit, van het L en je hebt een VWPU van de universiteit.
1: BVL en L zitten in dit traject dus niet erbij?
2: Nou, ze hebben aangegeven dat ze hun dingen apart willen doen. En als ze dat aangeven dat ze hun zaken apart willen doen, kunnen we niet gaan drammen om te zeggen van ja, je moet. Dus ze krijgen de ruimte om hun dingen apart te doen.
1: Oké, maar nogmaals, dus voor 1 oktober willen jullie duidelijkheid.
2: Alvast onder nieuwe loonreeks. Waarom? We zijn niet gewoon een dagje opgestaan en we hebben het uit de lucht gegrepen dat we een nieuwe loonreeks willen. We zijn al een tijdje mee bezig. Toch? En omdat we reeds aan de bel getrokken hadden van mensen vertrekken. Voor 1 oktober 2026, dan gaan we zien wat realiteit is. Toch? Dat de mensen, hoeveel of hoe groot die groep is die vertrokken is. Dan gaan we het merken. We hebben het gevraagd, maak het beroep weer aantrekkelijk. Zodat we degenen die er nu zijn, dat we die kunnen behouden. En dat we andere mensen kunnen aantrekken. Dat is de achterliggende gedachte hiervan. We weten dat je niet alleen met loon misschien een groep kan aantrekken. Maar is een van de basisvoorwaarden. Een tweede basisvoorwaarde is goede voorzieningen. Met name medische voorzieningen, lesmateriaal wat je nodig hebt, toch infrastructuur van een schoolgebouwen en dat soort dingen, dat die in een goede staat liggen. Dus er zijn tal van factoren waarbij je kan zeggen, luister, motiveer de mensen om toch wel nog het beroep uit te oefenen.
1: Het veld, u bent in contact met het veld, u bent bondsvoorzitter, u bent president van de VOLS. En uw leden, neem ik aan, komen regelmatig bij u over de vloer om te praten over de uitdagingen waarmee ze worstelen. Hoeveel zou een leerkracht graag willen verdienen om gemotiveerd te zijn?
2: Dat wat een leerkracht graag wil verdienen, hebben we in onze loondienst opgenomen. En dat wil ik nog niet prijsgeven.
1: Aldus Bernice Baron, president van de VOLS en tevens coördinator van de gezamenlijke onderwijsbonden, in gesprek met Lim FM.
0: En zoals net gezegd, bedank ook aan Jason Pinas voor zijn bijdrage. Zoals net door mevrouw Baron gezegd, heeft de BVL laten weten zelf te zullen onderhandelen. De BVL en als ze hebben dus een schrijven gericht aan de voorzitters en besturen van VOLS, DOGOS, Syndicaat en VPU. Met als kop behoud van eigen entiteit en woordvoering van BVL en ALS. De BVL en ALS wensen formeel vast te leggen dat zij de samenwerking en bundeling niet afwijzen. Integendeel zijn wij bereid om binnen een gezamenlijk samenwerkingsverband constructief samen te werken en gezamenlijk op te trekken in aangelegenheden die de belangen van het onderwijspersoneel raken. Daarbij is voor de BVL en als een fundamenteel uitgangspunt dat samenwerking niet betekent dat zelfstandige vakorganisaties hun eigen identiteit, verantwoordelijkheid en bevoegdheden verliezen. De bundeling laat de statutaire bevoegdheden, verantwoordelijkheden en zelfstandige besluitvorming van de BVL en ALS volledig in stand. De BVL en ALS wensen daarom binnen het samenwerkingsverband een eigen bestuurlijke entiteit, vertegenwoordiging en voortvoering te behouden. De vrijheid van vakvereniging brengt mee dat een vakorganisatie zelfstandig haar belangenbehartiging, standpunten en samenwerkingsrelaties kan bepalen. Deze zelfstandigheid kan niet door een besluit van andere vakorganisaties worden beperkt of terzijde worden gesteld. Later vandaag hoort u een uitgebreid gesprek met de voorzitter van BVL ALS, mevrouw Reshma Mangre. Wij blijven nog even bij het... we gaan wat anders inschuiven. En we laten u horen de woordvoerder van het Korps Politie Suriname. Die gaf de media gistermiddag laat de volgende informatie.
3: De afdeling kapitale delicten van het Korps Politie Suriname heeft in het kader van het voortgezette strafrechtelijke onderzoek naar de diefstal van een hoeveelheid kwik bestaande uit 11 cilinders op dinsdag 22 september 2026 nog twee verdachten aangehouden. Een van de aangehouden verdachten, dat is de politieambtenaar JB in de rang van onderinspecteur en werkzaam bij de afdeling fraude. Ik kan u vertellen dat de politieambtenaar was belast met het beheer van het magazijn, zo u wil de container, waarin het kwik was opgeslagen. De tweede aangehouden verdachte betreft een man met de initiale MS. En wat ik u verder kan vertellen uit het onderzoek, is het vermoeden naar voren gekomen dat deze verdachte zich onder meer bezighoudt met de handel in kwik en ook in illegale wapens. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld. En je begrijpt, het strafrechtelijk onderzoek wordt door de afdeling kapitale delicten voortgezet. En zodra er nadere mededelingen zijn, zullen we dit zulks meteen delen met de samenleving.
1: ABOP-parlementariër Edgar Zampi heeft geen moeite met de aanwezigheid van Mennonieten in het binnenland. Tegenover Lim FM stelt hij dat deze groep een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het land. Zampi ziet de kritiek tegen de Mennonieten voor een belangrijk deel als een politiek scenario.
4: Kijk, op de eerste plaats staan wij als ABOP niet op de positie om te bepalen wie wel of niet naar het binnenland mag gaan om bezoekjes te brengen. Ik vind het goed als er Surinamers zijn die zich koesteren over de ontwikkeling van het totale land en zich ook trekken naar het diepe binnenland om zich te oriënteren over de ontwikkelingen in het binnenland. Want in het parlement zitten praten over het binnenland zonder dat je persoonlijk gaat om je te oriënteren en de situatie live mee te maken, dan is dat niet best. Dus het is goed dat mijn collega naar het gebied is getrokken om de situaties te bekijken. Persoonlijk, als Surinamer vind ik, heb ik geen problemen met de komst van de Mennonieten. Ik weet niet waarom er zoveel herrie wordt gemaakt over de komst van de Mennonieten. Ik weet niet als het vanuit een bepaalde politieke hoek wordt gestuurd om Mennonieten te blacklisten. Kijk, of de komst van de Mennonieten te blacklisten, omdat het niet via die hoek is gegaan. Weet je, dus. Maar als de Mennonieten zijn gekomen om te doen wat ze presenteren dat ze gaan doen, om Suriname te helpen om eigenlijk het voedselschuur te worden van het Caribisch gebied, zoals ze zeggen. En zoals het bedrijfsplan Brekaanse aangeeft, dan is er geen probleem aan de hand. Wel vind ik dat de Mennonieten, als je kijkt naar de historie van de Mennonieten, dan is het niet zo clean. Dus ik vind dat ze, hoe ze hier in Suriname zijn, moeten wij als Surinamers de overheid ervoor zorgen dat we standaarden ontwikkelen waaraan de Mennonieten zich dienen te houden. Begrijp je? Om alle donkere praktijken welke we lezen en welke we horen over de Mennonieten, dat die praktijken zich niet geen plaats hoeven te vinden op Surinaamse bodem. Maar als ze komen om aan landbouw te doen, om te planten, om bij te dragen aan de economie van het land. Om bij te dragen aan werkgelegenheid van onze Surinamers in het binnenland, maar ook daarbuiten. Dan moeten we een heel andere bril opdoen en met een heel andere bril kijken naar de zaak. En niet slechts vanuit een oogpunt van kritiek. Oké, ze zijn buitenlanders, dus ze moeten weg. Ja, de Chinezen zijn ook als buitenlanders gekomen, maar kijk welke bijdrage de Chinezen leveren aan de ontwikkeling van het land. De Hindustanen, begrijp je? De Europeanen zijn gekomen als buitenlanders, maar zijn mensen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. En als de Mennonieten ook komen als buitenlanders, die bereid zijn om hard te werken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land, vanuit de hoek van landbouw en veeteelt, dan denk ik dat we de komst moeten als eerst moeten omarmen, maar hun duidelijk maken van je bent in Suriname, je moet je houden aan de Surinaamse standaarden. En dan moeten we ook, zoals de president altijd taskforces in het leven roept of werkgroepen in het leven roept, voor bepaalde doeleinden, dan denk ik dat we ook in die richting moeten kijken om een taskforce in het leven te roepen of wetgeving te ontwikkelen die zegt de controle moet uitoefenen op het doen en laten van de Mennonieten in het achterland. Weet je, zodat ons milieu niet te veel schade leidt, maar ook de mensen in het binnenland, dat ze niet veel schade leiden. Maar zeker ook de mensen, de Surinamers, die zij in dienst gaan nemen, dat ze maximaal kunnen profileren van de voordelen uit hun dienstverband.
0: Edgar Sampi, Jason Pinas sprak hem. Het volledig vraaggesprek hoort u later in ons praatprogramma Bakanatori.
1: Het vakantieproject Truus Soesman Basketbal is gisteren succesvol afgesloten in de sporthal van basketbalvereniging SCVU. Jongeren die hebben geparticipeerd kregen voor deelname en hun inzet een medaille en een pakket aangeboden door Leo Club Kula. Lim FM sprak na de afsluiting met initiatiefnemer Truus Soesman en we vroegen haar onder andere wat het idee is achter dit vakantieprogramma.
5: Om kinderen bezig te houden en dan gaat het niet speciaal om basketbal, maar dat ze een plekje hebben waar de ouders zeker weten dat ze op een verantwoordelijke op een verantwoordelijke wijze bezig zijn.
1: En hoe lang doet u dit al?
5: Nou, ik ben al ongeveer 40 jaar bezig met het vormen van kids. Dus de basis life skills aanleren door middel van het basketbalspelletje. Maar thuisvakantie basketbal doe ik al 16 jaar. Dus het begon met jeugdverenigingen uit te nodigen op Facebook. En ze aan te geven van kom in de vakantie gezellig basketballen. Maak je team en we spelen zonder fout. En het was een ware belevenis hier. Verschillende verenigingen die zich aanmelden. In het begin alleen maar jongens. En daar doen we dat achterveld daar. Dat nog heel goed te gebruiken was. Nu niet meer. Maar het was spelen zonder fout. En het ging echt heftig aan toe. Weet je, toen was basketbal echt op een bijzonder niveau. En na 5 jaar kwamen de meisjes erbij, want vroeger had je weinig meisjesteams. Maar toen nodigde ik ook die meisjes uit en het was inderdaad een ware happening. Weet je, waarbij jongens hun eigen team maakten, meisjes hun eigen team. En dan kwamen ze hier tegen elkaar bettelen. Weet je, toen had basketbal jeugd ook een hele grote, een bijzondere hoogte. Weet je, nu is het wat minder, Maar ze komen ook wel langzaam weer op, maar we moeten het eigenlijk terugbrengen naar toen, hoe het vroeger was. Yes.
1: En bent u tevreden met wat u heeft bereikt in die afgelopen periode?
5: Ja, omdat ik het steeds anders doe. Weet je, dus toen had je spelen zonder een fout. Maar je moet gaan inspelen, je krijgt een nieuwe generatie. Dus toen nodigde ik hele jonge spelers uit van diverse verenigingen die hun skills konden verbeteren. En dan had ik ook coaches erbij, gediplomeerde coaches, die meehielpen. En daarna heb ik een verandering ingebracht. Dus de laatste jaren heb ik die scheiding gemaakt. En ik heb dan aangegeven van dat we willen starten met jongens en meisjes van 6 jaar jong en niet ouder dan 14 jaar.
1: En als u terugkijkt, heeft u hier misschien kinderen gehad die zijn doorgegroeid tot, uitgegroeid tot grote basketballers in Suriname?
5: Ja, maar heel veel. Dus in die 40 jaren dat ik bezig ben, heb ik steeds weer kids gehad die een scholarship kregen. En er zijn zeker 4 van die kids die hier bij mij bezig zijn geweest, hebben een scholarship gekregen. Onlangs bij Adelante, waar ik ook bezig ben, hebben ook 2 meisjes een scholarship gehad. En je doet het eigenlijk daarvoor, want je wil die kids, kijk, die basis life skills zijn heel erg belangrijk. En door middel van die basis life skills leer ik ze, toevallig ben ik bezig met basketbal, leer ik ze dat spelletje. Maar alles wat ze leren, dus die vaardigheden, moeten ze dan weer toepassen binnen de sport. Dus waarop ik sterk let is, kan je goed luisteren, kan je goed opdrachten uitvoeren, kan je goed communiceren met elkaar, kan je samenwerken en hoe doe je dat ook op het veld. Weet je, en toevallig is dat spelletje van mij basketbal, dus dan leer ik ze het door middel van dat basketbalspelletje. Maar het gaat hoofdzakelijk om die basic life skills aanleren. Vooral in die leeftijd van klasse 6 tot en met 14 jaar.
1: En u zei zo net dat basketbal van toen op een hoger niveau was. En nu is het iets minder. Wat zou moeten gebeuren om weer op dat niveau te krijgen?
5: Kijk, jongelui, kijk net als hoe ik hier bezig ben. Toch zouden andere verenigingen ook bezig moeten zijn. Jongens en meisjes die al spelen moeten ook trekken naar andere verenigingen om daar te gaan sparrelen. Weet je, want alleen zo kan je elkaar optrekken. Maar dat gebeurt minder nu. En dat is wel jammer, omdat toen ik zelf ook basketbalde, in die low season ging ik naar diverse verenigingen. Weet je, we pakten onze fiets en we wisten van Yellowbirds traint op de dinsdag. We zijn dinsdag daar om te sparren. Je maakt een groep en dat brengt je op een bepaald niveau, toch? Uiteindelijk weer ver wat je allemaal hebt opgenomen om verder te gaan binnen je vereniging. Maar tegenwoordig, het moment dat de jeugd nu de training heeft bezocht, zijn ze in feite al klaar om te wachten op de volgende training. Maar net wat Jonathan heeft uitgelegd, en Jonathan is echt een verwoede basketballer. Als ik langs zijn huis rijd, is hij bezig. Weet je, hij hebt me kapot, weet je. Maar hij is ermee bezig, je moet ermee bezig blijven. Want wil je doelen bereiken, dan ga je er veel in moeten stoppen. Weet je, het blijft niet alleen maar bij een clubtraining, het is meer dan dat.
1: U bent 40 jaar bezig met de kids, 16 jaar bezig met Truus, vakantiebasketbal. Ik neem aan dat u ook tegenslagen hebt gehad. Wat maakt dat u blijft doorgaan?
5: Kijk, je hebt doelen. En zodra je een doel hebt, dan kan niks je tegenhouden. toch? Je stelt een doel vast en je werkt naar dat doel toe. Weet je, en niks wat op me afkomt houdt mij tegen van mijn doel. Weet je, ik ga constant door totdat ik mijn doel heb bereikt. Weet je, en die tegenslagen zijn er, maar ik voel ze niet. Weet je, omdat in het leven, als je het bekijkt, ik ben nu een volwassen vrouw en ik luister naar de jonge meisjes. En ze ervaren hetzelfde wat ik toen ik jonger was ook. Ze ervaren het. En als ze naar me toe komen, dan zeg ik van, je bent bezig volwassen te worden, zeg ik tegen ze. Je leert en uit die fouten en wat je meemaakt, moet je meenemen, rustig blijven. En als je doelen hebt, doorgaan. Want ze gaan op je blijven afkomen. Maar hoe ga je ermee om? Dus het begeleiden van die jonge meisjes doe ik ook. Weet je, omdat als vrouw binnen de sport is het niet zo makkelijk. En ook als leider, vrouw, is het ook niet makkelijk. Omdat overal waar je tegenkomt, overal waar je komt als vrouw, heb je die mannen. En die mannen staan veel sterker. Maar ik deins niet, weet je, omdat ik altijd een doel vaststel.
1: Wij spraken verder ook met Danique Aron van Leo Club Kula, die dit project heeft ondersteund.
6: Vandaag hebben we in samenwerking met mevrouw Truus Soesman van Truus Basketbal, vakantiebasketbal, hebben we de kinderen eigenlijk geholpen met een afsluiting. We zijn van Leo Club Kula, dat is een onderdeel van Lions Club Internationals. En we hebben eigenlijk getracht om een Youth Sensation project in elkaar te zetten. En dat is gestart met het schoolpakkettenproject. Het schoolpakkettenproject heeft plaatsgevonden op 12 september, twee scholen, eentje te Saramaca, eentje te Flora, maar specifiek het speciaal onderwijs. De reden waarom we voor het speciaal onderwijs hebben gekozen is omdat ze meer in een hoekje worden gedrukt en waarom hun ook niet het leven geven, omdat zij ook onderwijs moeten genieten. Als vervolg daarvan hebben we in samenwerking met mevrouw Toes Soesman ervoor gezorgd dat de kinderen vandaag fruit hebben gehad, drank hebben gehad, ze hebben een leuke medaille gehad ter afsluiting van hun traject vakantie basketbal. En de vijf beste spelers, dus die eigenlijk een proef zijn geraakt in hun vaardigheden, hebben ook nog een goodie bag ontvangen. Dit is eigenlijk om te stimuleren de sporten na school, want school kan best wel intensief worden en daarvoor heb je ook wel ontspanning nodig. En ontspanning kan je ook wel gewoon stoppen in sport. Sport is voor ons belangrijk en wij zijn van mening dat kennis en vaardigheden de mensheid maken. En daarvoor staan wij als Leo Club Kula ook. En om eigenlijk kennis te vergaren en je vaardigheden te verscherpen, begint dat ook wel met energie naar je hersenen toe. En dat is ook gewoon met sport.
1: En u sprak zo net over vijf beste spelers. Hoe zijn die geselecteerd?
6: De basketbalspelers die zijn kinderen die al zijn aangesloten aan SCVU. Maar ook gewoon kinderen die willen leren basketballen. Ze zijn tussen de 9 en als de oudste is 19 als ik het goed heb. Of 18 of 19. En ze willen basketballen. En als je wil basketballen of leren basketballen, de basisvaardigheden voor basketballen wil leren, dan kun jij je gewoon aansluiten. Als ze ervoor kiezen, de mensen die niet zijn aangesloten aan SCVU, als ze ervoor kiezen om naar SCVU te gaan, mag dat. Maar als ze gewoon de vaardigheden willen opdoen om daarna elders te basketballen, is dat ook meegenomen, zolang ze eigenlijk sporten.
1: En hoe zijn jullie eigenlijk geïnteresseerd geraakt om dit project te ondersteunen?
6: Als een van de projecttrekkers ben ik geïnteresseerd geraakt als een jong meisje van 3 die wilde basketballen. En basketbal is iets dat we altijd gewoon willen doen. En die vaardigheden, als je kijkt op de tv, vind ik het zo leuk hoe de mensen basketballen. Mijn moeder is basketbal geweest, of beide van mijn ouders zelf. Dus als projecttrekker wilde ik toch nog ergens iets nostalgisch doen. Ik mocht nooit basketballen, maar ik wilde wel iets nostalgisch doen. En daarom ben ik geïnteresseerd geraakt in met mevrouw Soesman basketbalvaardigheden. Te kijken hoe we de kinderen in de bloemetjes kunnen zetten. Dat is aardig geluk, de samenwerking. En ik ben er super trots op. Misschien basketbal ik ooit nog eens, you never know. Het basketbalgedeelte is de hele vakantie gaande geweest. En het is elke vakantie dat mevrouw Soesman vakantiebasketbal verzorgt.
1: Wat is het eerstvolgende project van Kula?
6: Ons eerstvolgend project is een masterclass. Dat zal in oktober zijn. Maar niet voor kinderen. Dat zal meer zijn voor jongvolwassenen. En dat zal meer richting belastingen zijn. Welke belastingen er zijn. Maar ook richting budgetteren. Dat doen we. We zijn bekend om onze masterclasses. Omdat wij, net als ik zo net zei, kennis en vaardigheden maken de mensheid. En SDG4 zegt kwalitatief onderwijs. En dat begint ook met voeden van je brein. Maar als we kijken naar kinderen, is ons eerstvolgend project in maand november. Ons Youth Sensation project gaat gewoon door. En dat zal een spelling bee zijn. Dus ik kijk er sowieso naar uit.
1: En misschien kunt u ons toch vertellen over het afgelopen project waarbij dus schoolpakketten is uitgereikt aan jongeren met een beperking.
6: Yes. Jongeren met een beperking zijn voor mij althans een zeer speciale groep. Ik zeg altijd, ze zijn niet disabled, but they're differently abled. Ze zijn altijd anders en niet iedereen weet met ze om te gaan. En daarom zeg ik echt een petje af voor de mensen die met ze kunnen werken, want it takes an army. En ook de ouders die achter hun kinderen staan die differently abled zijn. We zijn van mening dat schoolpakketten in de meeste gevallen de mensen gaan naar middelscholen, geloofscholen. Maar what about de kinderen van het speciaal onderwijs? Ze hebben niet misschien een niveau bereikt dat ze zouden moeten bereiken op hun leeftijd, maar ze zijn nog steeds verplicht onderwijs te genieten. We hebben ervoor gezorgd om een starterpakket te geven bestaande uit een schooltas met schriften, potloden, pennen, kleurtjes, dingen die waarmee hun bezig zijn op hun niveau. We hebben daarvoor gekozen voor speciaal onderwijs Tambarejo, dat is in het district Saramaca. En SO Lamtoren, dat is de Flora. We zijn echt uit onze comfortzone gegaan, omdat we meestal gevallen altijd schoolpakkettenprojecten binnen Paramaribo of Komowijnen doen. We hebben van het jaar gekozen voor Saramaca en wie weet gaan we ook uit naar Coroni en Nikeri de eerstvolgende jaren.
1: Tot zover Danik Aaron van Leo Club Kula. We spraken haar gisteren bij de afsluiting van het vakantieproject Truus Soesman Vakantie Basketbal.
0: Met dank aan Jason Pinas. Einde van het nieuws op Lim. Woensdag 23 september. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Yes, en ik ben terug met die midweek momentum vibes. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ik weet niet waarom ik steeds 81 wil zetten. Maar het is 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En we gaan gelijk lekker verder. Jullie weten het, nu is hier. Nu gaan alle remmen los. Ook al ben je aan het werk, ben je in het verkeer, wees voorzichtig. Onthoud, we hebben links verkeer. De rechterbaan is om in te halen. Let goed op in het verkeer. En wees lief voor elkaar. Drink genoeg water. Als het mag regenen, zorg ervoor dat je niet nat wordt. En mocht je nat zijn geworden, zorg ervoor dat je kleren op tijd weghaalt, zodat je niet ziek wordt. Voor vandaag, degenen die in rouw gedompeld zijn, heel veel sterkte, een dikke brasa. Mocht je ziek zijn, nou beterschap, full recovery. En voor degenen die wat te vieren hebben, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hoeré, van harte gefeliciteerd. Mocht je geslaagd zijn, mocht je een mijlpaal hebben bereikt, van harte gefeliciteerd. En deze is voor jullie.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar dat no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer si i broka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if i bosena 100 euro eten, zorg dat i dwen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, de sabi. Wat een service geweldig. De oerusma let me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
0: Mama!
2: Hier is het menu van Eethuis Esseline vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bakkeljauw moksalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kip, kippenworstjes en ook gerookte worst, masala kip en ei. Als groente hebben wij kousenband, amsoi en oker. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echte sweet tissy fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Smakelijk eten!

Heeft u zin in een lekkere lunch? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 23 september. Pindasoep met kip en zoutvlees. Massous moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Barbecue kip met aardappelsalade, koolsalade en mais. En gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: 6 uur 's avonds. At the Imperial Venue. Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee. Bij dansschoenen.
1: Alibi Bomara, sweetie. Zo wordt die ben samen. Alibi Bomara.
2: Yes, en u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. Ik breng jullie die midweek momentum vibes. En ja, na zo'n spannende commercial kunnen we alleen maar verder gaan met deze van Carlos Aaron en Naxka Sekoloko.

0: Asaskivi.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Safe and enjoy.
3: En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En voor de commercials had je die nieuwe van Update. Doen en laten. En we gaan nu gewoon lekker verder. Ik heb nog een half uurtje met jullie. Dus ik ga weinig praten. En we gaan flink muziek pompen.

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.

Så, jullie weten al wat ik ga zeggen. Botro Switi Mabari Mutapu. Ik hoop dat ik jullie vandaag in de stemming heb kunnen brengen met die midweek momentum vibes. En ik hoop dat je je heerlijk voelt, dat je je lekker voelt en dat je verder kan gaan wanneer het komt op deze week, wanneer het komt op je energie en dat je met alle plezier verder gaat en deze week succesvol afmaakt. Ik groet, mijn naam is Cher Hoogwoud en ik groet, het was al waar genoegen weer vandaag, jullie van dienst te zijn en mij hoor je weer vrijdag met de Feel Good Vibes. Voor vandaag ga ik eruit met deze en natuurlijk luistert u nog steeds naar Lim FM 91.7.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Hier is het menu van Eethuis Esselina vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bakkeljauw moksalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kip, kippenworstjes en ook gerookte worst, masala kip en ei. Als groente hebben wij kousenband, amsoi en oker. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echte sweet tissy fofossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Smakelijk eten.

0: donderdag. Het is woensdag 23 september. Wij brengen u het nieuws op 91.7 en limfmsu.com.
1: De gezamenlijke onderwijsbonden willen voor 1 oktober duidelijkheid hebben over hun nieuwe loonreeks. Dat is volgens coördinator Bernice Baron al meegedeeld aan de regering. De bonden wachten nu op een reactie op het voorstel dat ze hebben gepresenteerd aan het onderhandelingsorgaan van de overheid.
2: We zijn goed voorbereid. Waarom ik dat zeg? Wij hebben onze presentatie al gedaan. Toch? En dat was 14 september. En nu, de regering heeft het eigenlijk meegenomen om te gaan bestuderen. En dan komen ze 24 terug met hun voorstellen. Wat zij ervan vinden en wat zij ervan gemaakt hebben.
1: Ziet het er goed uit? Staan de leden ook achter het voorstel?
2: Niet dat ik niet erop in kan gaan. Ik wil gewoon nog niet erop ingaan. Toch? En voor ons ziet het er goed uit. Ja, want wij hebben het ingediend, toch? Dus voor ons ziet het er goed uit. Maar wat de tegenpartij ons zal geven, dat weten wij nog niet.
1: En de leden, kunnen de leden zich terugvinden in het voorstel?
2: Wij hebben de leden wel geïnformeerd, of laten we zeggen de vertegenwoordigers van de scholen, en zij zouden dat bericht verder moeten doorgeven aan de overige leden. We hebben ze wel geïnformeerd over een nieuwe loonreeks, maar we zijn niet inhoudelijk erop ingegaan, omdat we niet willen dat het nu nog naar buiten komt. Toch maar, we weten wel ongeveer, als we iets doen, dat we het goed gaan doen. Wat wij tenminste vragen.
1: Waaraan moet ik denken, voorzitter? Moet ik denken in bedragen van, in termen van $1,000 omgerekend?
2: Ik zou het niet weten, Jason. Ik wil nog niet erop ingaan. Ik wil niet eens een indicatie geven.
1: Waarom niet?
2: Ik hoop dat je me begrijpt. Ik wil nog geen indicatie geven. Toch laten we het nog even voor onszelf houden. En wanneer het zover is, nou dan zijn de leden de eerste groep die het van ons moeten horen.
1: Ik heb ook gelezen, ik weet niet of dat vanuit jullie zijde ook zo is gecommuniceerd aan de regering, dat eigenlijk jullie ultimatum 1 oktober of begin van het nieuwe schooljaar is. Klopt dat?
2: We hebben wel aan de regering doorgegeven, laten we zeggen de presidentiële werkgroep. We hebben wel aan hen doorgegeven dat we voor 1 oktober al willen weten waar we aan toe zijn. Dat willen we wel weten, ja.
1: En wanneer u zegt u wil weten wanneer waar u aan toe bent, bedoelt u daarmee dat voor 1 oktober de onderhandelingen af moeten zijn, rond moeten zijn?
2: Dat gedeelte in ieder geval waarmee we nu bezig zijn, ja.
1: Dus er is nog meer los van dit gedeelte?
2: We hebben een heel wensenpakket ingediend. En looncorrectie is een deel van.
1: En wat zijn de overige dingen die in dat pakket voorkomen dan?
2: Meer dan de toelages, creëren en de medische voorzieningen.
1: Ook daarin willen jullie correctie hebben?
2: Natuurlijk. Want kijk, medische voorzieningen van toen en nu verschilt. Je moet nu bijna voor alles betalen. Als de leerkrachten bijvoorbeeld, als ze de arts hebben bezocht en ze moeten medicamenten aanschaffen, en het komt niet voor op de klapper, dan moet je zelf ervoor betalen en je krijgt geen restitutie. Of als je krijgt, krijg je niet eens een kwart terug. Nee, we hebben ook aangegeven dat, want we waren al het eerste traject, het voortraject, waren we al bezig met de medische voorzieningen. En zodoende is dat van brilvoorzieningen eruit gerold, waar de regering heeft aangegeven, luister, laten we dit alvast voor jullie doen. Toch? En nu willen we dan wel verder gaan met de rest.
1: Welke bonden zitten allemaal, of zijn allemaal verenigd in de gezamenlijke onderwijsbonden?
2: Voor nu zijn het de VALS. In de VALS zitten de KOB, COB, SOB, BLTO en IOB. En dan heb je het syndicaat voor onderwijsgevenden. Je hebt het DOHOS van de universiteit, van het ELT en je hebt een VWPU van de universiteit.
1: BVL en ELT zitten in dit traject dus niet erbij?
2: Nou, ze hebben aangegeven dat ze hun dingen apart willen doen. En als ze dat aangeven dat ze hun zaken apart willen doen, kunnen we niet gaan drammen om te zeggen van ja, je moet. Dus ze krijgen de ruimte om hun dingen apart te doen.
1: Oké, maar nogmaals, dus voor 1 oktober willen jullie duidelijkheid.
2: Alvast onze nieuwe loonreeks. Waarom? We zijn niet gewoon een dagje opgestaan en we hebben het uit de lucht gegrepen dat we een nieuwe loonreeks willen. We zijn al een tijdje mee bezig. Toch? En omdat we reeds aan de bel getrokken hadden van mensen vertrekken. Voor 1 oktober 2026, dan gaan we zien wat realiteit is. Toch? Dat de mensen, hoeveel of hoe groot die groep is die vertrokken is. Dan gaan we het merken. We hebben het gevraagd, maak het beroep weer aantrekkelijk. Zodat we degenen die er nu zijn, dat we die kunnen behouden. En dat we andere mensen kunnen aantrekken. Dat is de achterliggende gedachte hiervan. We weten dat je niet alleen met loon misschien een groep kan aantrekken. Maar is een van de basisvoorwaarden. Een tweede basisvoorwaarde is goede voorzieningen. Met name medische voorzieningen. Lesmateriaal wat je nodig hebt, toch infrastructuur van een schoolgebouwen en dat soort dingen, dat die in een goede staat liggen. Dus er zijn tal van factoren waarbij je kan zeggen, luister, motiveer de mensen om toch wel nog het beroep uit te oefenen.
1: Het veld, u bent in contact met het veld, u bent bondsvoorzitter, u bent president van de VOLS en uw leden, neem ik aan, komen regelmatig bij u over de vloer om te praten over de uitdagingen waarmee ze worstelen. Hoeveel zou een leerkracht graag willen verdienen om gemotiveerd te zijn?
2: Dat wat een leerkracht graag wil verdienen, hebben we in onze loondienst opgenomen. En dat wil ik nog niet prijsgeven.
1: Aldus Bernice Baron, president van de VOLS en tevens coördinator van de gezamenlijke onderwijsbonden, in gesprek met Lim FM.
0: En zoals net gezegd, bedankt ook aan Jason Pinas voor zijn bijdrage. Zoals net door mevrouw Baron gezegd, heeft de BVL laten weten zelf te zullen onderhandelen. De BVL en als, ze hebben dus een schrijven gericht aan de voorzitters en besturen van VOLS, DOHOS, Syndicaat en VPU, met als kop behoud van eigen entiteit en woordvoering van BVL en ALS. De BVL en ALS wensen formeel vast te leggen dat zij de samenwerking en bundeling niet afwijzen. Integendeel zijn wij bereid om binnen een gezamenlijk samenwerkingsverband constructief samen te werken en gezamenlijk op te trekken in aangelegenheden die de belangen van het onderwijspersoneel raken. Daarbij is voor de BVL en als een fundamenteel uitgangspunt dat samenwerking niet betekent dat zelfstandige vakorganisaties hun eigen identiteit, verantwoordelijkheid en bevoegdheden verliezen. De bundeling laat de statutaire bevoegdheden, verantwoordelijkheden en zelfstandige besluitvorming van de BVL en ALS volledig in stand. De BVL en ALS wensen daarom binnen het samenwerkingsverband een eigen bestuurlijke entiteit, vertegenwoordiging en voortvoering te behouden. De vrijheid van vakvereniging brengt mee dat een vakorganisatie zelfstandig haar belangenbehartiging, standpunten en samenwerkingsrelaties kan bepalen. Deze zelfstandigheid kan niet door een besluit van andere vakorganisaties worden beperkt of terzijde worden gesteld. Later vandaag hoort u een uitgebreid gesprek met de voorzitter van BVL ALS, mevrouw Reshma Mangere. We laten u horen de woordvoerder van het Korps Politie Suriname. Die gaf de media gistermiddag laat de volgende informatie.
3: De afdeling kapitale delicten van het Korps Politie Suriname heeft in het kader van het voortgezette strafrechtelijke onderzoek naar de diefstal van een hoeveelheid Quick bestaande uit 11 cilinders op dinsdag 22 september 2026 nog 2 verdachten aangehouden. Een van de aangehouden verdachten, dat is de politieambtenaar JB in de rang van onderinspecteur en werkzaam bij de afdeling fraude. Ik kan u vertellen dat de politieambtenaar was belast met het beheer van het magazijn, zo u wil de container, waarin het Quick was opgeslagen. De tweede aangehouden verdachte betreft een man met de initiale MS. En wat ik u verder kan vertellen uit het onderzoek, is het vermoeden naar voren gekomen dat deze verdachte zich onder meer bezighoudt met de handel in Quick en ook in illegale wapens. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld. En je begrijpt, het strafrechtelijk onderzoek wordt door de afdeling kapitale delicten voortgezet. En zodra er nadere mededelingen zijn, zullen we dit zulks meteen delen met de samenleving.
1: Het vakantieproject Tru Soesman Basketbal is gisteren succesvol afgesloten in de sporthal van basketbalvereniging SCVU. Jongeren die hebben geparticipeerd kregen voor deelname en hun inzet een medaille en een pakket aangeboden door Leo Club Kula. Lim FM sprak na de afsluiting met initiatiefnemer Truus Soesman en we vroegen haar onder andere wat het idee is achter dit vakantieprogramma.
4: Quick om kinderen bezig te houden en dan gaat het niet speciaal om basketbal. Maar dat ze een plekje hebben waar de ouders zeker weten dat ze op een verantwoordelijke, op een verantwoordelijke wijze bezig zijn.
1: En hoe lang doet u dit al?
4: Nou, ik ben al ongeveer 40 jaar bezig met het vormen van kids. Dus ze de basis life skills aanleren door middel van het basketbalspelletje. Maar Truus vakantiebasketbal doe ik al 16 jaar. Dus het begon met jeugdverenigingen uit te nodigen op Facebook. En ze aan te geven van kom in de vakantie gezellig basketballen. Maak je team en we spelen zonder fout. En het was een ware belevenis hier. Verschillende verenigingen die zich aanmelden. In het begin alleen maar jongens. En daar doen we dat achterveld daar. Dat nog heel goed te gebruiken was. Nu niet meer. Maar het was spelen zonder fout. En het ging echt heftig aan toe. Weet je, toen was basketbal echt op een bijzonder niveau. En na 5 jaar kwamen de meisjes erbij, want vroeger had je weinig meisjes teams, maar toen nodigde ik ook die meisjes uit en het was inderdaad een ware happening, weet je, waarbij jongens hun eigen team maakten, meisjes hun eigen team en dan kwamen ze hier tegen elkaar battelen. Weet je, toen had basketbal jeugd ook een hele grote, een bijzondere hoogte. Weet je, nu is het wat minder, maar ze komen ook wel langzaam weer op, maar we moeten het eigenlijk terugbrengen naar toen, hoe het vroeger was. Yes.
1: En bent u tevreden met wat u heeft bereikt in die afgelopen periode?
4: Ja, omdat ik het steeds anders doe. Weet je, dus toen had je spelen zonder een fout, maar je moet gaan inspelen, je krijgt een nieuwe generatie. Dus toen nodigde ik hele jonge spelers uit van diverse verenigingen die hun skills konden verbeteren. En dan had ik ook coaches erbij, gediplomeerde coaches die meehielpen. En daarna heb ik een verandering ingebracht. Dat dus de laatste jaren heb ik die scheiding gemaakt. En ik heb dan aangegeven van dat we willen starten met jongens en meisjes van 6 jaar jong en niet ouder dan 14 jaar.
1: En als u terugkijkt, heeft u hier misschien kinderen gehad die zijn doorgegroeid tot, uitgegroeid tot grote basketballers in Suriname?
4: Ja man, heel veel. Dus in die 40 jaren dat ik bezig ben, heb ik steeds weer kids gehad die een scholarship kregen. En er zijn zeker 4 van die kids die hier bij mij bezig zijn geweest, hebben een scholarship gekregen. Onlangs bij Adelante, waar ik ook bezig ben, hebben ook 2 meisjes een scholarship gehad. En je doet het eigenlijk daarvoor, want je wil die kids, kijk, die basis life skills zijn heel erg belangrijk. En door middel van die basis life skills leer ik ze, toevallig ben ik bezig met basketbal, leer ik ze dat spelletje. Maar alles wat ze leren, dus die vaardigheden, moeten ze dan weer toepassen binnen de sport. Dus waarop ik sterk let is, kan je goed luisteren, kan je goed opdrachten uitvoeren, kan je goed communiceren met elkaar, kan je samenwerken en hoe doe je dat ook op het veld. Weet je, en toevallig is dat spelletje van mij basketbal, dus dan leer ik ze het door middel van dat basketbalspelletje. Maar het gaat hoofdzakelijk om die basic life skills aanleren. Vooral in die leeftijd van klasse 6 tot en met 14 jaar.
1: En u zei zo net dat basketbal van toen op een hoger niveau was. En nu is het iets minder. Wat zou moeten gebeuren om weer op dat niveau te krijgen?
4: Kijk, jongelui, kijk net als hoe ik hier bezig ben. Toch zouden andere verenigingen ook bezig moeten zijn. Jongens en meisjes die al spelen moeten ook trekken naar andere verenigingen om daar te gaan sparrelen. Weet je, want alleen zo kan je elkaar optrekken. Maar dat gebeurt minder nu. En dat is wel jammer, omdat toen ik zelf ook basketbalde, in die low season ging ik naar diverse verenigingen. Weet je, we pakten onze fiets en we wisten van Yellowbird traint op de dinsdag. We zijn dinsdag daar om te sparren. Je maakt een groep en dat brengt je op een bepaald niveau, toch? Uiteindelijk weer ver wat je allemaal hebt opgenomen om verder te gaan binnen je vereniging. Maar tegenwoordig, het moment dat de jeugd nu de training heeft bezocht, zijn ze in feite al klaar om te wachten op de volgende training. Maar net wat Jonathan heeft uitgelegd, en Jonathan is echt een verwoede basketballer. Als ik langs zijn huis rijd, is hij bezig. Weet je, hij hebt me kapot, weet je, maar hij is er mee bezig. Je moet er mee bezig blijven, want wil je doelen bereiken, dan ga je er veel in moeten stoppen. Weet je, het blijft niet alleen maar bij een clubtraining, het is meer dan dat.
1: U bent 40 jaar bezig met de kids, 16 jaar bezig met Truus, vakantiebasketbal. Ik neem aan dat u ook tegenslagen hebt gehad. Wat maakt dat u blijft doorgaan?
4: Kijk, je hebt doelen. En zodra je een doel hebt, dan kan niks je tegenhouden. Toch? Je stelt een doel vast en je werkt naar dat doel toe. Weet je, en niks wat op me afkomt, houdt mij tegen van mijn doel. Weet je, ik ga constant door totdat ik mijn doel heb bereikt. Weet je, en die tegenslagen zijn er, maar ik voel ze niet. Weet je, omdat in het leven, als je het bekijkt, ik ben nu een volwassen vrouw en ik luister naar de jonge meisjes. En ze ervaren hetzelfde wat ik toen ik jonger was ook. Ze ervaren het. En als ze naar me toe komen, dan zeg ik van, je bent bezig volwassen te worden, zeg ik tegen ze. Je leert en uit die fouten en wat je meemaakt, moet je meenemen, rustig blijven. En als je doelen hebt, doorgaan. Want ze gaan op je blijven afkomen. Maar hoe ga je daarmee om? Dus het begeleiden van die jonge meisjes doe ik ook. Weet je, omdat als vrouw binnen de sport is het niet zo makkelijk. En ook als leider, vrouw, is het ook niet makkelijk. Omdat overal waar je tegenkomt, overal waar je komt als vrouw, heb je die mannen. En die mannen staan veel sterker. Maar ik deins niet. Weet je, omdat ik altijd een doel vaststel.
1: Wij spraken verder ook met Danique Aron van Leo Club Kula, die dit project heeft ondersteund.
5: Vandaag hebben we in samenwerking met mevrouw Truus Soesman van Truus Basketbal, vakantiebasketbal, hebben we de kinderen eigenlijk geholpen met een afsluiting. We zijn van Leo Club Kula, dat is een onderdeel van Lions Club Internationals. En we hebben eigenlijk getracht om een Youth Sensation project in elkaar te zetten. En dat is gestart met het schoolpakkettenproject. Het schoolpakkettenproject heeft plaatsgevonden op 12 september. Twee scholen, eentje te Saramaka, eentje te Flora. Maar specifiek het speciaal onderwijs. De reden waarom we voor het speciaal onderwijs hebben gekozen is omdat ze meer in een hoekje worden gedrukt en waarom hun ook niet het leven geven, omdat zij ook onderwijs moeten genieten. Als vervolg daarvan hebben we in samenwerking met mevrouw Toes Soesman ervoor gezorgd dat de kinderen vandaag fruit hebben gehad, drank hebben gehad. Ze hebben een leuke medaille gehad ter afsluiting van hun traject vakantiebasketbal. En de vijf beste spelers, dus die eigenlijk een proef zijn geraakt in hun vaardigheden, hebben ook nog een goodiebag ontvangen. Dit is eigenlijk om te stimuleren de sporten na school. Want school kan best wel intensief worden. En daarvoor heb je ook wel ontspanning nodig. En ontspanning kan je ook wel gewoon stoppen in sport. Sport is voor ons belangrijk en wij zijn van mening dat kennis en vaardigheden de mensheid maken. En daarvoor staan wij als Leo Club Kula ook. En om eigenlijk kennis te vergaren en je vaardigheden te verscherpen, begint dat ook wel met energie naar je hersenen toe. En dat is ook gewoon met sport.
1: En u sprak ze net over vijf beste spelers. Hoe zijn die geselecteerd?
5: De basketbalspelers die zijn kinderen die zijn aangesloten aan SCVU, maar ook gewoon kinderen die willen leren basketballen. Ze zijn tussen de 9 en als de oudste is 19, als ik het goed heb, of 18 of 19. En ja, ze willen basketballen en als je wil basketballen of leren basketballen, de basisvaardigheden voor basketballen wil leren, dan kun jij je gewoon aansluiten. Als ze ervoor kiezen, de mensen die niet zijn aangesloten aan SCVU, als ze ervoor kiezen om naar SCVU te gaan, mag dat. Maar als ze gewoon de vaardigheden willen opdoen om daarna elders te basketballen, is dat ook meegenomen, zolang ze eigenlijk sporten.
1: En hoe zijn jullie eigenlijk geïnteresseerd geraakt om dit project te ondersteunen?
5: Als een van de projecttrekkers ben ik geïnteresseerd geraakt als een jong meisje van 3. Die wilde basketballen. En basketbal is iets dat we altijd gewoon willen doen. En die vaardigheden, als je kijkt op de tv, vind ik het zo leuk hoe de mensen basketballen. Mijn moeder is basketbal geweest, of beide van mijn ouders zelf. Dus als projecttrekker wilde ik toch nog ergens iets nostalgisch doen. Ik mocht nooit basketballen. Maar ik wilde wel iets nostalgisch doen. En daarom ben ik geïnteresseerd geraakt in met mevrouw Soesman basketbalvaardigheden. Te kijken hoe we de kinderen in bloemetjes kunnen zetten. Dat is aardig gelukt, de samenwerking. En ik ben er super trots op. Misschien basketbal ik ooit nog eens, you never know. Het basketbalgedeelte is de hele vakantie gaande geweest. En het is elke vakantie dat mevrouw Soesman vakantiebasketbal verzorgt.
1: Wat is het eerstvolgende project van Kula?
5: Ons eerstvolgend project is een masterclass. Dat zal in oktober zijn. Maar niet voor kinderen. Dat zal meer zijn voor jongvolwassenen. En dat zal meer richting belastingen zijn. Welke belastingen er zijn. Maar ook richting budgetteren. Dat doen we. We zijn bekend om onze masterclasses. Omdat wij, net als ik zo net zei, kennis en vaardigheden maken de mensheid. En SDG4 zegt kwalitatief onderwijs. En dat begint ook met voeden van je brein. Maar als we kijken naar kinderen, is ons eerstvolgend project in maand november. Ons Youth Sensation project gaat gewoon door. En dat zal een spelling bee zijn. Ja, dus ik kijk er sowieso naar uit.
1: En misschien kunt u ons toch vertellen over het afgelopen project waarbij dus schoolpakketten is uitgereikt aan jongeren met een beperking.
5: Yes. Jongeren met een beperking zijn voor mij althans een zeer speciale groep. Ik zeg altijd, ze zijn niet disabled, but they're differently abled. Ze zijn altijd anders en niet iedereen weet met ze om te gaan. En daarom zeg ik echt een petje af voor de mensen die met ze kunnen werken, want it takes an army. En ook de ouders die achter hun kinderen staan, die differently abled zijn. We zijn van mening dat schoolpakketten, in de meeste gevallen, de mensen gaan naar middelscholen, geloofscholen. Maar what about de kinderen van het speciaal onderwijs? Ze hebben niet misschien een niveau bereikt dat ze zouden moeten bereiken op hun leeftijd, maar ze zijn nog steeds verplicht onderwijs te genieten. Dus ja, we hebben ervoor gezorgd om een starterpakket te geven bestaande uit een schooltas met schriften, potloden, pennen, kleurtjes, dingen die waarmee hun bezig zijn op hun niveau. We hebben daarvoor gekozen voor speciaal onderwijs Tambarejo. Dat is in het district Saramaca. En SO Lamtoren, dat is de Flora. We zijn echt uit onze comfortzone gegaan, omdat we in de meeste gevallen altijd schoolpakkettenprojecten binnen Paramaribo of Komowijnen doen. We hebben van het jaar gekozen voor Saramaca. En wie weet gaan we ook uit naar Coroni en Ikeri de eerstvolgende jaren.
1: Tot zover Danique Aaron van Leo Club Kula. We spraken haar gisteren bij de afsluiting van het vakantieproject Truus Soesman Vakantie Basketbal.
0: Met dank aan Jason Pinas. Einde van het nieuws op Lim. Woensdag 23 september. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Lego.
1: Hier is het menu van Eethuis Esselina vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bakkeljauw moksalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, snert met kip, kippenworstjes en ook gerookte worst, masala kip en ei. Als groente hebben wij kousenband, amsoi en oker. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echte sweet tissy fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

0: Mees, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: wil je een sausje bij?
1: 91.7, this is Lim FM.
2: Are you ready?

0: Heeft u zin in een lekkere lunch? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 23 september. Pindasoep met kip en zoutvlees. Massous moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Barbecue kip met aardappelsalade, koolsalade en mais. En gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Que se suelten las nenas buenas que vienen a portarse mal.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Singinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valka! Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
9: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lip FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
10: Hoi mama.
11: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn.
10: Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
11: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
10: Zang, je zin wel 100 euro, Jim.
11: Mama, ik zei 50 euro.
10: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
11: Ik zei 50 euro, mama, 50.
10: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
11: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
10: Maar jij nog. In zin via Western Union, die op Pengelstraat. Want trappen aan top

0: bent.
1: Kenny B. En natuurlijk, de jarige Nax Kaseko Kawina Loco. Kom play. Dit is na laatste float. Haal snel je ticket bij Ricardo Eethuis. De nieuwe draver Gabian Treffer. Annie's Place. Boston Corner. Boston Eethuis. De bandleden van Nax Kaseko Kawina Loco. En online via yourtickets.nl/Nax 30. Bel of Boston voor meer informatie met 0614.

0: 6 uur 's avonds. At the Imperial Venue. Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee. Bij dansschoenen.
1: Alibi Bomara, sweetie. Zo wordt die ben samen. Alibi Bomara.
2: BT. Attaki dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
4: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from

Bagana. Het is 23 september. En we zijn Lobby, we zijn Odi. Het is een mooie Bagana, het is niet te warm. Isabi, af en toe awinti, blaas, blaas, koinu, koing, urichting. Isabi, even het geluid hier terugbrengen. Hé, hey, is raar geluid, jij keer me. Ja. Laat mij beginnen door de mensen die vandaag jarig zijn, om ze te feliciteren. Als het je jaardag is, happy returns of this day. Of na Sandy is even hoor. Ja. Sorry hoor. Het komt ervan als je te veel telefoons hebt. Telefoontoestellen. Memphis de Stuf. Een van de voorzangers van Update. Wilde jongen. Steven Redoet. Oezawamang Stuf. Eigenlijk is hij de wildste man binnen de groep. Gefeliciteerd. Of de deodra, of de vijfkara zijn old school voor Stuf. Maar goed, Stuf de KD, ook al de andere mensen die samen met hem, Isabi, jarig zijn, gefeliciteerd. De mensen die een sterfgeval hebben, wil ik condoleren. En de Wang Sang Esiki willen natuurlijk ook beterschap toewensen, dames en heren. Ik start deze baganatori met het volgende. Ik kreeg een bericht. Een appbericht. Van meneer Schreuder. Maar terwijl ik met u praat, ga ik een andere interview regelen. Ik kreeg net een bericht over een ontwikkeling van het politieke landschap. Even sneller, want dit is even met die uitzending te maken. Meneer Schreuder, dus het probleem wanneer je interviews afstaat, dekarning, sommige mensen accepteren het niet, sommige mensen gaan naar de rechter, Isabi. En meneer Bert Schreuders heeft mij een bericht gestuurd. Hij zegt hij heeft gekeken naar retrospectie met Willy Duiker en Winston Ramota Singh. En hij zegt, los van de standpunten die over de landbouw in Suriname worden verkondigd, daarover kunnen we allemaal zo onze eigen mening hebben. Maar meneer Winston, die vliegt uit de bocht, dus Ramota Singh. Ik hoor hem in één adem, heer Souverein, mij in een crimineel noemen. De Souverein, hij noemt zijn één adem criminelen. En ik heb totaal niets te maken met de onderhandelingen tussen LVV en Berganza. En snap niet waarom mijn naam dan genoemd zou moeten worden.
vooral iemand die pretendeert een objectieve mening te verkondigen en ook gewend is om zijn meningen met bewijzen te onderbouwen. Er is natuurlijk een misser van de hoogste orde, vooral omdat hij die objectieve status ophoudt en onderhoudt. Zullen veel luisteraars voetstoots aan deze heer aannemen dat ik werkelijk een crimineel ben. Dus hij zegt in het bericht verder: dit zal niet zonder consequenties blijven. Dit gaat natuurlijk niet zonder consequenties blijven. Dat spreekt vanzelf. Dus ja, ik denk dat hij dus een advocaat in de arm gaat nemen. En dat hij dus hoogstwaarschijnlijk dit niet zo zal laten. Maar ja, we kennen meneer, hoe heet hij, Ramota Singh, als iemand die zijn mannetje gaat staan. Hij zal dus op zijn eigen manier, denk ik, wel proberen om zichzelf te verdedigen. Maar goed, ik ga bellen, want ik kreeg een bericht hier. Dus mijn bel zo meteen. Moet even het nummer invoeren zodat u hem goed kunt verstaan. Wij voeren zo meteen een live gesprek.

En dit was niet geprogrammeerd hoor, dus daarom dat u, dat het u een beetje ophoudt. Maar we gaan het toch zo doen, want het is, dit is nieuws.

0: মানে টেক অফ।
1: হ্যালো,
0: ইফ দিস opgenomen, daar ga ik niet met hem praten live in de uitzending. Mag ik een foto van meneer Mary Baromano?
1: Ja.
0: Romano Meriba, goedemiddag.
1: Middag, hoe gaat het?
0: Je bent live in de uitzending. Ik moet even snel een foto van je zoeken, want dit is niet gepland. Ga ik een goede foto van je vinden of een lelijke?
1: Nee. Sorry,
0: Je klinkt slaperig, mi belly wiki, no?
1: Nee, ik, correct, ik was in slaap gevallen, dus ik ben het wakker.
0: Oh.
1: Bedankt,
0: jawel. Oké, die jongens hebben al een foto. Ik kreeg een bericht. Ik heb dat bericht nog niet eens kunnen lezen.
1: Jawel.
0: En de kop van het bericht, Romano, is, of althans, het is een brief gericht aan de voorzitter van de NDP. Betreft beëindiging lidmaatschap NDP. Ik neem aan dat alles wat hier staat, dat je het wel kan verwoorden, kan vertellen. Je bent uit de NDP gestapt.
1: Ja. Het is een wel overhoogend beslissing. Ik had mijn moeder ook toegesproken. Ik had er gezegd, het is een beslissing die ik zelf heb genomen. En een moeilijke beslissing, omdat ik van kleins af van de NDP afkomstig ben. Ook daar opgegroeid bij de voorzitter, mijn vader D.C. Delano Bouterse. Maar ik is een beslissing. Ik heb een andere pad die ik wil inslaan. En vandaar dat ik die beslissing heb genomen. Geen makkelijke beslissing, dat moet ik wel toegeven. Maar niet te vijandelijk. Ik heb heel veel geleerd vanuit de partij. Maar een andere invalshoek dat ik op dit moment heb gekozen om het te beëindigen.
0: Ja, maar
1: dat is heel correct.
0: Ja, het is ook voor mij een verrassing. Dus daarom stel ik je die vraag. Hoe lang heb je hierover nagedacht?
1: Ja, misschien een jaar zoveel na de verkiezingswinst als coördinator van In Point Buiten toen. En wel overhoogend beslissing. Ik heb goed erover nagedacht. Ik heb een jaar gewacht. En ik dacht, weet je wat, laat me dat doen. Ik heb andere, hoe moet ik het zeggen, een andere pad die ik wil inslaan.
0: Politiek?
1: Dus op dit moment, dit moet ik eerst doen. Ik moet altijd netjes afsluiten. Ik ga nooit tegen mijn partij waar ik ben opgegroeid om dingen te zeggen of te doen. Belangrijk is dat ik mooie momenten, de belangrijkste dingen die ik heb aangeleerd als kleins af, dat ik dat meeneem in mijn verdere carrière.
0: Ja, want ik heb, moet ik... Ik hoor al een, om eerlijk te zijn hoor, ik hoor een paar mensen opmerkingen maken, Meriba Opoa Igi partij. Maar ik heb de mensen nooit serieus genomen, want net wat je zegt, Meriba dringa Bobby voor NDP dus.
1: P.O.G.O.A.
0: Maar we doen een pressie. Klopt dat van een eigen partij? Klopt die informatie dan?
1: Wel, kijk, wat ik aangaf om dat te doen.
0: Laat me je eerst vragen, waarom ben je uit de NDP gestapt? Waarom deze brief?
1: Nee, dat heb ik aangegeven. Ik heb een andere pad ingeslagen en andere ambities. Dus om verder te gaan moet ik netjes afsluiten. En met alle respect, de partij geef ik alle eggers om sowieso land en volk die ze dienen. Sowieso positief te doen, maar als persoon heb ik voor iets anders gekozen.
0: Dus
1: vandaar, en als je dat gaat doen, dat is de eerste stap, moet je netjes afsluiten. En heb ik een nette brief gericht, sowieso eerst met mijn moeder gesproken. Ik heb sowieso wel op de hoogte ervan. Ook mijn familieleden, dus vandaar. En je moet het op een gegeven moment ook doen. Als je maar wacht en zo, dus vandaar.
0: Ben je ontevreden over de situatie in het land? Ben je ontevreden over de dingen die in de partij gebeuren? Wat is er nou precies aan de hand?
1: Kijk, het is niet gebruikelijk als je... een partij waar ik ben opgegroeid, publiekelijk dingen aan te geven of te zeggen, dat ga ik nooit doen. Ik ga nooit tegen de partij, althans ik als persoon, iets zeggen. Ik heb nogmaals aangegeven, ik heb een ander plat ingeslagen. En ja, een nette brief geschreven aan de voorzitter dat men dat moet respecteren. En we zullen zien in de toekomst hoe of wat. Maar voor dit moment heb ik gekozen om eruit te stappen. Als kind heb ik mijn bijdrage geleverd van mijn vader. Hij wilde graag zijn wens om de verkiezing te winnen. Net als mij en anderen. Heel veel mensen hebben hun schouder aan dit weg groot werk gedaan. Correct. En ja, dat is het. Ik heb een jaar gewacht. Ik denk een jaar zoveel. Goed roeven na de dag hoe of wat verder. En ja, een belangrijke beslissing was niet makkelijk voor me. Ik ben gaan slapen, ik ben wakker geworden. Ik heb ook schriftelijk per bode gestuurd bij de administratie. Dus ja, heb ik het vandaag gedaan.
0: Je hoort sommige mensen zeggen, want we zijn in Suriname. En een kleine gemeenschap toch. Er zijn nogal wat mensen in de NDP die teleurgesteld zijn omdat ze niet geaccommodeerd zijn, ze zijn niet aan bod gekomen, hun partij is aan de macht en ze worden niet geteld. Behoor je tot die groep?
1: Nogmaals wat ik heb aangegeven, het is niet gebruikelijk om dingen zo aan te geven, maar ik laat dat in het midden. Ik heb mijn bijdrage gedaan. Ik respecteer altijd de ideologieën van de partij. Die is me aangeleerd. En ik wil vanuit een andere invalshoek mijn bijdrage geven aan Suriname. En om dat te doen moet ik netjes afsluiten. Ik ga niet gewoon abrupt dat ze gewoon in de media gaan horen dat Romano Meriba uit de NDP niet. Ik heb alle mijn familieleden, alle hulpbestuur, ik heb een brief gericht naar ze toe, ook de voorzitter. Ik heb daarnet ook geappt. Dus dat heb ik gedaan. En dus je moet me even volgen. Maar voor dit moment heb ik gekozen om dit te doen.
0: Je zal me best wel irritant vinden. Maar ik vraag je toch, wat is dan dat andere invalshoek? Wat is het nou precies?
1: Ja, kijk, op dit moment, ik zal je terzijde tijd sowieso... als het zo ver is, zal ik je sowieso mededelen. Maar voor dit moment is het belangrijk dat ik net een brief heb gericht. Dat ik respect heb altijd. Dat zal ik altijd hebben voor de partij waar ik ben opgegroeid.
0: Dat is mooi.
1: Maar dat ik liever, ja. Ja. Dus dat 100%. Ik ga nooit tegen de partij. Ik heb sowieso vrienden daar, broeders, zusters. Maar dat loopt me altijd. Ik ben niet een persoon dat als je uit de organisatie stapt, publiekelijk dingen gaan zeggen en zo, dat zal ik nooit doen.
0: Mm-hmm.
1: Ik kies voor om op een andere manier mijn democratische recht te gebruiken. En in de future, in de toekomst, zullen we zien wat zich mee zal brengen. Maar voor dit moment heb ik een nette brief gericht. En ik wil iedereen bedanken. Maar liefst ook sowieso mijn moeder. Ik weet dat het een belangrijke beslissing, een beetje emotioneel voor mij is. Niet echt direct voor de partij. Maar ik had aangegeven dat ongeacht waar ik mijn bijdrage zal leveren. Vooral een grote paard daarboven. En misschien moet het zo zijn dat ik dat moet doen. En we zullen zien. De almachtige daarboven, hij bepaalt alles. En laat hem maar leiden. Begrijpt u? Dus dat is het zo'n beetje.
0: Met je moeder bedoel je dus mevrouw Ingrid Boutersen?
1: Ja. Dus sowieso, ja, ze is moeder, ook mijn biologische moeder.
0: Hoe heeft ze gereageerd?
1: Uiteraard als moeder, ze houdt er niet van. Ze is een fighter. Dat is persoonlijk, ik heb er ook aangegeven hoe ik erover denk. Ik begreep haar, maar ik heb er wel gezegd dat ik nooit tegen de partij zal gaan. Ik zou ook nooit iets negatiefs zeggen in media voor de partij. En dat is het zo'n beetje. Maar voor dit moment moet ik dit doen. Ik heb andere ideeën, kan je zeggen. Of een ander pad die ik moet inslaan. En ik moet dit doen sowieso.
0: Hmm.
1: Dus geen nood, geen stress. Dus, is snel, jong. Je verdraagt, jong. Dat je zo snel hoort, jong. Is snel, jong.
0: Ja, maar weet je, ik weet dat je die Bobby Merky is zo sterk geweest, hè. Saïdering. Dus ik bijna me aan put wat money om te zeggen, die Meriba die heeft misschien wat tijd nodig, maar geloof me, hij gaat terugkomen op zijn besluit en die brief intrekken. Bestaat die mogelijkheid?
1: Als je zegt, niet dringend aan Bobby Merkie. En als ik zo'n toffe beslissing moet nemen, dat ze iets anders zou aangeven. Tuurlijk ga ik terugkomen, maar van andere, in een andere invalshoek.
0: Hmm.
1: Dat kan ik je sowieso verzekeren.
0: Dus jouw rol is nog niet uitgespeeld?
1: Nee, ik zou niet zeggen rol. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan de NDP sowieso. Maar wat ik heb aangegeven is dat voor dit moment moet ik dit doen. En ik ga je sowieso mededelen wanneer het zover is.
0: Mm.
1: Hoe of wat. Dus het komt wel goed sowieso. Jawel.
0: Oké, om je eerlijk te zeggen, ik heb die brief niet eens nog gelezen. Ik hoop niet dat als ik hem straks ga doornemen, dat ik toch nog iets zie waarvan ik zeg, hé, mijn vriend, ik zal maar zijn, die jongen. Want ik heb het gehad van een bron. En ik heb je heel snel gebeld.
1: Ja.
0: Is er nog wat we gemist hebben, wat je zou willen zeggen?
1: Nee. Wat ik aangaf, het is niet makkelijk geweest voor me om zo'n beslissing te nemen. Maar op een gegeven moment moet je dat doen. En nogmaals, alle respect. De partij is heel goed bezig. Laten ze hun ding doen. Ik ben geen vijand van ze. Ik heb een andere weg ingeslagen. Hopelijk respecteren ze wat ik vandaag heb gedaan. En waar ik kan ondersteunen, zal ik dat blijven doen. Maar in een andere invalshoek. Maar voor dit moment moet ik dit doen. Ik heb geen andere keuze, althans voor mij als persoon. Maar respect, ik ben blij. De journey van kleins af als groot, dat heb ik kunnen meemaken. Een verkiezingscoördinator, wiens dat we hebben gewonnen. Althans de NDP voor 2025. Dat is een leerrijke ervaring. Ook met mijn broeders en mijn zusters. We hebben gezamenlijk gestreden. Maar ja, die hoofdstuk sluit ik af. Ik moet netjes afsluiten. En nogmaals wat ik heb aangegeven. Ik zou niet meer tegen de partij, ongeacht wat, publiekelijk aangeven. Omdat het niet gebruikelijk is. Ik ben opgegroeid, ik weet hoe het hoort. En dat laat ik in het midden. Dus respect. En succes NDP. Ik bleef altijd van ze houden. 100%. Maar in een andere hoedanigheid nu.
0: En ik weet dat je... en trouwens, ik verwacht dat van ieder wanneer men zo een besluit zou of gaat nemen, dat je natuurlijk nadenkt en met mensen praat. Zijn er mensen die... By the way, moderator, kan je meneer John Stewart uitschoppen, alsjeblieft, met een echte trap in zijn kont, als je luistert, want meneer John Stewart, ja. Meriba, Romano, dat je dus misschien met wat mensen gesproken hebt, zijn er mensen die gezegd hebben van ik ben bereid om met je mee te gaan en de nieuwe weg op of samen met jou vanwege het feit dat ik wel ontevreden ben. Ben je die mensen tegengekomen?
1: Kijk, ik praat als persoon voor mezelf. Ik moet hun mening respecteren. Sowieso zullen er altijd ontevreden mensen zijn. In ongeacht welke organisatie dan ook. Maar als persoon voor mezelf, het is een beslissing. Niet dat ik gewoon vandaag of morgen opsta. En dat doe, het is een weloverwogen beslissing. Ik heb aangegeven een jaar na verkiezingswinst. Goed erover nagedacht. Paar dingen op een rij gezet. En om verder te gaan wat ik wil doen, heb ik besloten mijn lidmaatschap te beëindigen. En allereerst voordat ik dat doe, dat ik sowieso je moeder, Pinyama Bobby Merkie ook doe, vader is er niet, dat ik haar eerst meld. Sowieso moeder Nolo Bator dat is standaard, ik begrijp het. Maar dat ze er wel respecteert. Ik bleef respect hebben, liefde, naar elkaar toe. En dat ik vanuit een ander invalshoek mijn bijdrage zal leveren voor Suriname, begrijpt u? En wat ik aangaf, er zullen mensen zijn die praten, maar Ik ben niet een persoon die je me gaat trekken als omdat iemand ontevreden is en dat nee. Ik neem mijn beslissing voor mezelf. En ja, ik moet een anders persoon beslissing ook respecteren. Maar voor dit moment heb ik dat besloten om dat te doen. Dus daar is het geen probleem, dan weet u dat.
0: Oké. Maar aan de andere kant, je bent al wacht. Je wacht een moment om die voorzitter deze brief. Want ik neem aan dat geen enkele voorzitter blij kan zijn als een lid eruit stapt. Maar die voorzitter, die dus ook president is, is nu in de States gisteren de VN toegesproken. Dus ja, ik weet niet hoe dat bij haar is overgekomen. Misschien moest je hebben gewacht nog, of heb je andere mening daarover?
1: Kijk, met respect, ik heb aangegeven, de partij, de voorzitter doet haar best als president. Respect daarvoor. Ja, ik zal niet zeggen dat er zijn veel mensen daar gegaardigde intellectuelen binnen de organisatie. Ik denk dat ze wachten dat als Romano Meriba uit de NDP stapt, dat zo'n big deal is. Begrijpt u? Dus ik denk het niet. Er zijn heel veel mensen binnen de organisatie die hun bijdrage kunnen leveren. Het is een beslissing van mezelf. En ja, het zou eigenlijk al eerder gebeuren. Maar wat ik aangaf, ik ben opgestaan. Ik was een beetje moe. En ik heb besloten om dat te doen, want ik, het is nu of nooit. En wat ik aangaf, ik heb een andere weg ingeslagen en ik moest het doen. Maar het is geen speciaal moment dat de voorzitter weg is of zo. Dat niet belangrijk is dat ze op de hoogte is gesteld. En alle mensen die betrokken zijn binnen de organisatie heb ik een nette brief. Ik ben ook uitgestapt uit alle appgroepen. En dat men wel weet hoe of wat. Dus dat is correct hoe ik dat moet behandelen.
0: Oké, dat is mooi. Als ik je later vandaag buiten de uitzending bel als gewoon Cliff, ga je me meer zeggen?
1: Ja. Belangrijk is dat ik niet als vijand uit de partij ga. En ja, dat is belangrijk. Hey, maar je mag me altijd bellen, zeker.
0: Oké, okay, ja. Succes broer, dankjewel. Als er wat is, laat ons dat weten.
1: Respect, ja.
0: Oké, dankjewel. Romaan Oumeyriba, dus ik kreeg die brief terwijl ik bezig was met de inleiding van het programma. Dus we hebben hem snel gebeld en dat is wat hij ons gezegd heeft. En sorry, Timid Takangawamang moet die man komen zeggen, laat die man, ik ga je eruit schoppen, sorry. Dan mag je me onbeschoft vinden, maar je moet die voor ons komen bepalen met wie we praten. Dus ik heb aan de moderator gezegd, schop die John Stewart eruit. Maar bedoel, ben niet meer aan dat. Schop hem eruit en blok hem. Niet meer komen op dit forum. Die komen lullen. Zo impact nu. Die komen lullen als we bezig zijn. Isabi, we doen ons werk. We doen een interview. En als je dat interview afneemt, betekent het niet. Je bent het niet eens. Hij wil die man zijn mening niet respecteren. Zoals ik las een comment van. Waar is het ook alweer? Ja, Marlies. En het is geen aanval naar Marlies, want Marlies heeft het netjes gehouden. Marlies zegt, Glim, ik vind dat je zijn beslissing moet respecteren. En ik heb niks te accepteren of respecteren. Dat is de man zijn besluit. Wij doen ons werk. En niet omdat wij doorvragen betekent dat wij het niet eens zijn. Begrijp je? Dus dat moeten mensen wel even begrijpen als u luistert. We vragen door. En als je soms doorvraagt, krijg je meer eruit. Ja, maar het is niet van, je bent het niet eens. Ik heb niks eens. Isabi, het is Mary was een besluit. Hij heeft er, zoals hij zegt, goed over nagedacht. Dus, we hebben met hem gesproken erover. Ik dank de bron dat de bron ons deze info gegeven heeft. Isabi. En ja, iemand zegt, eigenlijk mijn lees comment, maar Shirley Valies, die zegt, ja, zuivere inborst is boven water nu. Ja, ik ben Limbo toch. En als het moet, dan ga je die echte Limbo meemaken als het moet. Isabi, je nou kon gimwang, contact voor ferie, tap me voor hem, in uw programma, wanneer wij ons voor hem komen bepalen. Van, ja, laat de man met rust en dat soort nonsens. donder op, ga weg. Maar goed, waar zou ik mee starten? Meriba was niet gepland. Maar zo gaat dat als je eenmaal live bezig bent. Dus dat is binnengekomen. En dan wil ik ook nog, dames en heren, naar... Ik heb mevrouw Mangri gebeld. Weet je hoe laat? Ik heb met Reshma Mangri gesproken om 12:30 in de nacht. Om 12:30 in de nacht, Mina Reshma Mangri Taki. Want ze was in vergadering, Isabi. En ik weet dat, hoe het aan toe gaat soms met politieke mensen. Als je ze eenmaal aan de lijn hebt, doe je ding, Isabi. Als je eenmaal aan de als je ze eenmaal aan de lijn hebt, dat doe je, dan moet je niet ervoor zorgen. Ja, ik ga je morgen bellen. Want de kans is dan groot dat ze morgen in een vergadering zitten. Of morgen, you know, niet in staat zijn om het interview af te staan. Dus ik heb maar de afspraak gemaakt. Ik bel je om 12:30. En ik heb er gesproken. Dus ik laat u straks mevrouw Reshma Mangri horen. Maar daarvoor, dus ik dacht gistermiddag of gisteravond, heeft Jason gesproken tot mevrouw Baron. Jason heeft gesproken tot mevrouw Baron. Want je weet, de gezamenlijke vakbonden, die man die bezig naar onderhandelingsteam voor de regering. En die mannen willen dus een aparte loonreeks, Isabi. En ze hebben hun bevindingen op papier gezet. En daarover zal er dus gesproken worden. En daar praat Jason met mevrouw Baron over. Maar een andere ontwikkeling binnen dit geheel is, daarom heb ik mevrouw Reshma gebeld, is dat zij, de BVL als, dat ze gezegd hebben van, Arkina, mevrouw Baron en co, wij willen zelf onze zaken regelen. We willen zelf eigen woordvoering, we zijn een zelfstandige organisatie. Dus, hoe kan doen, Tori, maar wij gaan wel apart zelf. En die brief heeft ze dus aan ons gegeven. En daarover hebben we dus gesproken. Maar laat me u eerst brengen, want u moet het goed begrijpen. Laat me u eerst laten horen het gesprek. Het is eerder op het nieuws gekomen. Laat me u eerst het gesprek laten horen wat Jason had met mevrouw Baron. En dit is dat gesprek. Kunnen jullie Jason even in beeld brengen? Dit is Jason, dankjewel. En
2: de gezamenlijke onderwijsbonden willen voor 1 oktober duidelijkheid hebben over hun nieuwe loonreeks. Dat is volgens coördinator Bernice Baron al meegedeeld aan de regering. De bonden wachten nu op een reactie op het voorstel dat ze hebben gepresenteerd aan het onderhandelingsorgaan van de overheid.
3: We zijn goed voorbereid. Waarom ik dat zeg? Wij hebben onze presentatie al gedaan. Toch? En dat was 14 september. En nu, de regering heeft het eigenlijk meegenomen om te gaan bestuderen. En dan komen ze 24 terug met hun voorstellen. Wat zij ervan vinden en wat zij ervan gemaakt hebben.
2: Ziet het er goed uit? Staan de leden ook achter het voorstel?
3: Niet dat ik niet erop in kan gaan. Ik wil gewoon nog niet erop ingaan. Toch? En voor ons ziet het er goed uit. Ja, want wij hebben het ingediend, toch? Dus voor ons ziet het er goed uit. Maar wat de tegenpartij ons zal geven, dat weten wij nog niet.
2: En de leden, kunnen ze de leden zich terugvinden in het voorstel?
3: Wij hebben de leden wel geïnformeerd. Of laten we zeggen de vertegenwoordigers van de scholen. En zij zouden dat bericht verder moeten doorgeven aan de overige leden. We hebben ze wel geïnformeerd over een nieuwe loonreeks. Maar we zijn niet inhoudelijk erop ingegaan. Omdat we niet willen dat het nu nog naar buiten komt. Toch maar, we weten wel ongeveer, als we iets doen, dat we het goed gaan doen. Wat wij tenminste vragen.
2: Waarom moet ik denken?

0: datum 1 oktober of begin van het nieuwe schooljaar is. Klopt dat?
1: We hebben wel aan de regering doorgegeven, laten we zeggen de presidentiële werkgroep. We hebben wel aan hen doorgegeven dat we voor 1 oktober al willen weten waar we aan toe zijn. Dat willen we wel weten, ja.
0: En wanneer u zegt u wil weten wanneer waar u aan toe bent, bedoelt u daarmee dat voor 1 oktober de onderhandelingen af moeten zijn, rond moeten zijn?
1: Dat gedeelte in ieder geval waarmee we nu bezig zijn, ja.
0: Dus er is nog meer los van dit gedeelte?
1: We hebben een heel wensenpakket ingediend. We hebben een wensenpakket ingediend. En looncorrectie is een deel van.
0: En wat zijn de overige dingen die in dat pakket voorkomen dan?
1: Meer dan de toelages creëren en de medische voorzieningen.
0: Ook daarin willen jullie correctie hebben?
1: Natuurlijk. Want kijk, medische voorzieningen van toen en nu verschilt. Je moet nu bijna voor alles betalen. Als leerkrachten bijvoorbeeld, als ze de arts hebben bezocht en ze moeten medicamenten aanschaffen. En het komt niet voor op de klapper. Dan moet je zelf ervoor betalen en je krijgt geen restitutie. Of als je krijgt, krijg je niet eens een kwart terug. Nee, we hebben ook aangegeven dat, want we waren al het eerste traject, het voortraject, waren we al bezig met de medische voorzieningen. En zodoende is dat van brilvoorzieningen eruit gerold, waar de regering heeft aangegeven, luister, laten we dit alvast voor jullie doen. Toch? En nu willen we dan wel verder gaan met de rest.
0: Welke bonden zitten allemaal, of zijn allemaal verenigd in de gezamenlijke onderwijsbonden?
1: Voor nu zijn het de VALS. In de VALS zitten de KOB, COB, SOB, BLTO en IOB. En dan heb je het syndicaat voor onderwijsgevende. Je hebt het DOHOS van de universiteit, het IOL. En je hebt een CWPU van de universiteit.
0: BVL en AL zitten in dit traject dus niet erbij.
1: Nou, ze hebben aangegeven dat ze hun dingen apart willen doen. En als ze dat aangeven dat ze hun zaken apart willen doen, kunnen we niet gaan drammen om te zeggen van ja, je moet. Dus ze krijgen de ruimte om hun dingen apart te doen.
0: Oké, maar nogmaals, dus voor 1 oktober willen jullie duidelijkheid.
1: Alvast onze nieuwe loonreeks. Waarom? We zijn niet gewoon een dagje opgestaan en we hebben het uit de lucht gegrepen dat we een nieuwe loonreeks willen. We zijn al een tijdje mee bezig. Toch? En omdat we reeds aan de bel getrokken hadden van mensen vertrekken. Voor 1 oktober 2026, dan gaan we zien wat realiteit is. Toch? Dat de mensen, hoeveel of hoe groot die groep is die vertrokken is. Dan gaan we het merken. We hebben het gevraagd, maak het beroep weer aantrekkelijk. Zodat we degenen die er nu zijn, dat we die kunnen behouden. En dat we andere mensen kunnen aantrekken. Dat is de achterliggende gedachte hiervan. We weten dat je niet alleen met loon misschien een groep kan aantrekken. Maar is een van de basisvoorwaarden. Een tweede basisvoorwaarde is goede voorzieningen. Met name medische voorzieningen, lesmateriaal wat je nodig hebt, toch infrastructuur van een schoolgebouwen en dat soort dingen, dat die in een goede staat liggen. Dus er zijn tal van factoren waarbij je kan zeggen, luister, motiveer de mensen om toch wel nog het beroep uit te oefenen.
0: Het veld, u bent in contact met het veld, u bent bondsvoorzitter, u bent president van de VALS. En uw leden, neem ik aan, komen regelmatig bij u over de vloer om te praten over de uitdagingen waarmee ze worstelen. Hoeveel zou een leerkracht graag willen verdienen om gemotiveerd te zijn?
1: Dat wat een leerkracht graag wil verdienen, hebben we in onze loonreeks opgenomen. En dat wil ik nog niet prijsgeven.
0: Aldus Bernice Baron, president van de VALS en tevens coördinator van de gezamenlijke onderwijsbonden, in gesprek met Lim FM.
2: Dankjewel Jason voor de bijdrage met mevrouw Baron. En mevrouw Baron heeft dus in het gesprek gezegd, En dat is ook al op straat dat mevrouw Mang

0: of althans dat BVL als dat die mannen dus nu zelf optrekken. En ik heb van mevrouw Mangere het schrijven gehad. En we hebben, want mevrouw Baron ook hierover wederom gevraagd om een reactie. Maar dat is dus een ander interview, heb ik dus een paar uur terug afgenomen. Maar wat schrijven BVL als allemaal? Nou, ik ga niet alles lezen. Ja, die letters zijn zo klein, ja. Maar ze hebben dus dit schrijven gericht aan mevrouw Baron, dus aan de Vols, aan DOHOS, Syndicaat en VWPU. Dat is de bond bij de universiteit, toch? Bedrijf behoud van eigen entiteit en woordvoering van de BVL-als. De BVL-als wenst formeel vast te leggen dat zij de samenwerking en bundeling niet afwijzen. Integendeel zijn wij bereid om binnen een gezamenlijk samenwerkingsverband constructief samen te werken en gezamenlijk op te trekken in aangelegenheden die de belangen van het onderwijspersoneel raken. Ik ga niet alles lezen. Daarbij is voor de BVL als een fundamenteel uitgangspunt dat samenwerking niet betekent dat zelfstandige vakorganisaties hun eigen identiteit, verantwoordelijkheid en bevoegdheden verliezen. De bundeling laat de statutaire bevoegdheden, verantwoordelijkheden en zelfstandige besluitvorming van de BVL als volledig in stand. Wij hebben dus een briefje lang opgezien zo. We vertrouwen erop dat u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Namens de besturen van de Bond van Leraren en BVL en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname als. Ik heb mevrouw Mangere gesproken. Ik plaag er altijd en ik zeg Reshma. Ik vind dat een mooie naam hoor. Reshma. En ik heb Reshma. Soms moet je het fluisteren. Reshma. laat me niet vervelend doen. Mevrouw Mangere is het. We hebben er dus om 12:30 in de nacht gesproken. En misschien dat daarom het interview. Het is geen soft interview, maar het is wel interessant om naar te luisteren. Dat is hem hier. Waar is mevrouw Mangere? Waar is Reshma? Dit is hem. Let's go, uw aandacht. En AUB, let u op wat u schrijft in de comments. Wij willen geen mensen verwijderen van het forum. We gaan niet beledigen. We gaan niet uitschelden. Maar u bent vrij om uw mening te geven als u zegt, hier ben ik het absoluut niet eens mee. En natuurlijk, is dat vast aan dikbaar. Het is geen dit is zo, dus wat joke mag gie. Ik mag lafhoorlijk voor je, lafhoorlijk voor je, Isabi. Dat is nou eenmaal die BT. Maar laten we niet de grens gaan overschrijden. Oké, laten we naar het interview luisteren. Want ik heb mevrouw Mangere ook nog eraan herinnerd. Dat heb ik met mevrouw Baron gedaan. Dat ze zo als eenheid optrokken. En dan krijgen we niet dit.
1: Ja, dus meneer Limburg, wij hebben gezegd, er is een misvatting dat er wordt gezegd dat wij dus tegen bundeling zijn. We hebben aangegeven dat de BVL en de ALS geen enkel bundeling en samenwerking afwijst. Het enige wat we hebben gezegd, wij willen met behoud van eigen entiteit en woordvoering binnen dat samenwerkingsverband blijven. En als je gaat samenwerken, dan doe je dat op basis van vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, wederzijdse instemming. En dat is wat we hebben gedaan. En precies dat is het onderscheid van de BVL en de ALS geweest. We zeggen, we gaan samenwerken en we hebben gezamenlijke belangen te behartigen. Met behoud van iedere bond met zijn eigen rechtspersoonlijkheid, je bestuur, je achterban en de onderhandelingsbevoegdheid natuurlijk. En aan mij me haasten om te zeggen dat de bundeling in februari 2026 een initiatief was van de BVL en de ALS. Wij hebben toen gebundeld met de VOLS. En we hebben toen samengewerkt aan een wensenpakket. Dat is inmiddels ook ingediend. En in juni hebben we dat aan de regering gepresenteerd. En voor een groot deel is dat uitgevoerd geworden. Trouwens, u weet dat in mijn periode als parlementariër, maar ook als voorzitter van de BVL en als, heb ik een aantal zaken voor de leerkrachten gerealiseerd. Als die vrijheid van taalkundige behandeling, de hogere klassenligging, de verhoogde briltoelage, afstandsonderwijs was een toelage die ik in het leven had geroepen toen. Maar ook de permanente educatie die bevroren was geworden, heb ik toen weer terug laten brengen als toelage. En eigenlijk een vervolg daarvan was dus het wensenpakket dat de BVL en de ALS toen samen hebben ingediend bij de regering. En dan heb je nu dus dat de briltoelage nu is verhoogd en ook afstandsonderwijs. Maar ook de permanente educatie is van 7% gegaan naar 15%.
0: Maar wat ik niet begrijp.
1: Dus ik heb,
0: waarom vinden jullie het nodig om nu te onderstrepen de gelijkwaardigheid welke er moet zijn? Is er iets daaraan vooraf gegaan?
1: Ja, dus kijk, het is niet mijn stijl eigenlijk om interne zaken in de media te bespreken. Maar ik ga u maar één voorbeeld geven en ik ga daarmee volstaan. Wij hebben gezegd, wij willen zeker voor de onderwijsgevende een nieuwe loonreeks hebben. En toen hebben we als gezamenlijke vakbonden hebben we gezegd, oké, wij gaan ook hulp zoeken bij deskundigen. En we hebben zo dus ook de hulp gevraagd van meneer Peneu, Robert Peneu. En we zijn toen naar het IOL gegaan. We hebben dus de presentatie van hem gehad. De loonreeks van ons is hier en daar aangepast. Hij heeft ons gewezen op een aantal zaken waarop we moeten letten. En dus is er een loonreeks eruit gevloeid. Dus op die bewuste maandag 24 augustus waren we bij het ministerie van Financiën. En dus is er een stuk daar gepresenteerd. Dat eigenlijk de gezamenlijke bonden de 15% die de regering geeft afwijzen. En op dat moment kreeg ik van mevrouw Baron te horen van, ze zei me echt zo van, Rishma, heb je internet? Ik zeg ja. En ze stuurt het op dat moment voor me per app. En op dat moment wordt er dus een stuk gepresenteerd waar alle vakbonden aanwezig zijn, de politiebond, Drafactie Plus, Call, CLO, iedereen, krijg ik dan pas de inhoud van die brief. Moet ik dan aanhoren? Dus ik heb er gezegd, maar waarom heb je me niet van tevoren gegeven? En aan het einde heb ik er dus van diezelfde meeting, heb ik er toen gezegd van, mogen wij als BVN en als ook een exemplaar van die loonreeks hebben. Want het was wel besproken met ons, dus maar gewoon geprojecteerd. En we hebben gezegd, mogen we ook een exemplaar? En dat heb ik expliciet gevraagd aan mevrouw Baron. En toen zei ze van nee, het is maar bij één persoon en dat is meneer Kerai. En zelfs zij heeft het niet. En op de dag van de presentatie op het kabinet gaan wij dus een exemplaar krijgen. Ik zeg maar, dat werkt toch niet zo. Ik hou er altijd van om met een hardcopie te werken. Je wil dingen uitwerken. Maar je wil het ook een beetje met jouw mensen in heel sumier bespreken. Want jouw leden willen ook weten waarvoor ga je onderhandelen. En als we partners zijn, dan ga je vertrouwelijke informatie delen. En toen zei ze, ja, als het uitlekt, dan is het er, gaat het een probleem worden. En dat wil zeggen, er was geen basis van vertrouwen meer. En toen heeft ze een vergadering uitgeschreven om eigenlijk te vragen dat we over de misvattingen komen praten en zo. En op hetzelfde moment dat ze onze uitnodiging stuurt, gaat een van die bonden, die ook heeft gebundeld, een heleboel dingen schrijven over BVL en als op haar Facebook-page. En uiteindelijk heb ik toen mevrouw Baron gebeld.
2: Welke bond was dat?
1: Ja, dat was het syndicaat toen. En ik heb toen om mevrouw Baron gebeld. Ik zeg, in een samenwerking hoort dat niet. En toen heeft ze een app geschreven van, ze vindt het jammer, want we zouden hierover intern praten. Het zou niet naar buiten mogen gaan. Dus, maar er is dus verder niks meer gebeurd. Dat er een correctie is gekomen of dat mensen zeggen van oké, het moest niet zo. Weet je, dus die mogelijkheid was er niet. En dan kan je me niet meer uitnodigen om te praten. Dus dat is een voorbeeld dat ik wil noemen en daarmee wil volstaan. Maar dit was erg belangrijk voor ons. Omdat, kijk, we hebben een gezamenlijk doel. En dat is de loonreeks. Wanneer je gaat onderhandelen, moeten tenminste de voorzitters een exemplaar kunnen hebben, toch? Want dan ga je je input kunnen geven. En toen wij hadden gebundeld in juni, hebben we dus, als u kunt herinneren, hebben we gewoon aan de tafel gezeten. En we hebben gezeten toen zij als voorzitter van de VOLS, ik zat daar als voorzitter van de BVL en de ALS aan de tafel, meneer Schroer als voorzitter van DOHAS en de voorzitter van het syndicaat zat ook dus daar. En zo hebben we die persconferentie toen belegd. En ik heb toen ook aangegeven, het is belangrijk dat we in die samenwerking is het gezamenlijk belang belangrijk. En met behoud van entiteit is precies alsof nu een mediahuis, bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, DTV of IBC of Star nu zou met Lim FM moeten werken. Dan gaat u zeggen, het kan niet zo zijn dat alle berichten dan nu alleen maar naar één mediahuis gaan. Of dat er de overhand wordt genomen en jouw inbreng is er niet. Er worden duidelijke afspraken gemaakt van hoe gaat het eruit zien. En dat hoef je niet te doen door één persoon aan te wijzen die gaat praten. Want je begrijpt, je hebt een bepaalde structuur bij onderwijsbonden. Je hebt bijvoorbeeld mensen die gaan over basis-VOJ. Je hebt andere bonden die gaan over VOS. Andere gaan over het middelbaar onderwijs. Dus zo heb je die verdeling.
2: Maar waarom heb je dus niet ervoor gekozen? Waarom hebt u niet ervoor gekozen om die discussie aan te gaan met mevrouw Baron en met het syndicaat aan tafel van jongens, that's not the way.
1: Ja, dus kijk, we zijn uitgenodigd geworden. En kijk, wanneer je uitnodigt, dan heb je een basis. En wanneer mensen al dingen een heleboel negativiteit al naar buiten brengen, was voor mij, kijk, de BVL is niet mevrouw Mandri, het is niet één persoon. Het is het bestuur met leden en we hebben toen daarover vergaderd en toen is dat besluit genomen en vanaf het begin heb ik dus aangegeven bij de bundeling ook dat wij onze entiteit behouden. En dat hebben we ook gedaan toen wij het wensenpakket hebben ingediend met de BVL en de BVL als met de VOLS in februari 2026. Toen was dat helemaal succesvol. Wij hebben beide bonden zijn bij elkaar gekomen. We hebben erover gesproken. Dit moet het wensenpakket zijn. Iedereen doet haar of zijn input. En we hebben dat ingediend zonder enige probleem. Dus wij hadden toen geen basis meer om verder te gaan. En nu nog zeggen wij kijken gewoon uit naar een constructieve samenwerking. We hebben niet gezegd, we zijn uit die samenwerking omdat wij weten dat wat de kracht is van bundeling. En er zijn misvattingen. En precies zoals bij de zorgbonden. Je hebt ook nu twee zorgbonden. En de overeenkomst is laatst getekend met beide zorgbonden. Dus wij zien geen enkel probleem. We hebben ook geen ruzie met elkaar. Het enige wat we zeggen, aan de onderhandelingstafel zitten we gewoon als gelijkwaardige
2: partners. Er is geen ruzie, zegt u.
1: Dat moet kunnen.
2: Er is geen ruzie, maar er is wel een beef tussen het syndicaat en Mangre of BVL als, ik weet niet. Maar er is something.
1: Wat
2: is die beef?
1: Nee, er is niks. Wij hebben toen wij zijn gaan bundelen, hebben wij duidelijk gesteld dat alles wat voorheen is gebeurd, is gebeurd. Wij gaan nu samen optrekken. En als we nu gaande de weg, zeggen wij, wij willen onze eigen woordvoering, moet dat kunnen. Dat is ook democratie. En we hebben geen ruzie. We hebben ook gezegd aan de onderhandelingstafel. Zitten we ook samen. Dus het moet geen enkel probleem kunnen zijn. Begrijpt u? De afspraken zijn duidelijk. En wij zeggen, we moeten opkomen voor de belangen van de leerkrachten. Het is elke voet van de berg leidt tot één top.
2: De uitspraak van Baron van, we moeten voorzichtig zijn, want het mag niet uitlekken. Kan ze bedoeld hebben van, Marisma heeft verschillende petten op, dus we zouden toch wel voorzichtig moeten zijn? Kan dat het zijn?
1: Nee, dat heeft niks daarmee te maken. Nee, ze heeft die woorden niet gebruikt. In de appbericht heeft ze dus gezegd, ze vindt het jammer dat het naar buiten op die manier is gebracht. Dat heeft ze duidelijk aangegeven. Ze heeft niet gezegd, we moeten voorzichtig zijn of whatever. Dat was het. Ze vond het jammer dat het is gebeurd. Dat heeft ze aangegeven in de app naar mij.
2: Nee, wat u zei net, het zou niet mogen uitlekken, woorden van gelijke strekking, toen u vroeg om een kopie.
1: Oh, dat bedoelt u over de loonreeks?
2: Ja.
1: Nee, dat heeft er niks mee te maken, want ik begrijp haar voorzichtigheid ook, want u weet, de loonreeks van van het zorgpersoneel is pas buiten gekomen nadat er overeenkomst is bereikt. Dus bij de onderwijsgevende liggen dingen soms gewoon op straat. Je hebt gewoon een ledenvergadering. Ja. Nee, even meneer Limburg, je hebt gewoon een ledenvergadering. En soms heeft het gewoon een geheime karakter, want het is een ledenvergadering. En je bent nog niet eens thuis aangekomen. Alles van die ledenvergadering is in de media. En dan vraag je soms af van, hoe kan dat? Begrijpt u? Dus ik denk, die voorzichtigheid moet u zien van dat wij nog geen overeenstemming hebben bereikt. Wij willen eerst overeenstemming bereiken met de regering voordat wij bedragen noemen.
2: Maar als u zegt, ik begreep haar voorzichtigheid, dan zou u daar toch niet over moeten vallen?
1: Nee, ik val niet daarover. Ik val erover dat wij voorzitter zijn en we zijn gelijkwaardige partners. Is net wanneer ik u zeg, als Lim FM nu een voorbeeld zou moeten werken met een ander mediahuis. Ik zeg maar met STVS. En u gaat bundelen, want u heeft dan een bredere mediaplatform. Dan gaat u afspraken maken van, maar u moet tenminste weten als er een nieuwsproductie komt, of als er een commerciële activiteit komt, of als er een online bericht komt, dan dient u op de hoogte te zijn, toch? Dat is die samenwerking, toch? Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen is de basis. Onderlinge vertrouwen, wederzijds respect, transparantie, duidelijke afspraken, communicatie. Dat is de basis van een samenwerking.
2: Vertrouwen zo u.
1: Pardon?
2: Vertrouwen zo u.
1: Dat zou u het best aan hun kunnen vragen.
2: Maar wat denkt u zelf?
1: Ik wil er geen antwoord op geven. Ik zeg, mijn intentie is zuiver, want de intentie voor de bundeling komt van mij. Ik heb in 2026, zoals ik u zeg in februari, heb ik gebundeld, de BVL en de ALS heeft gebundeld met de Volks. Het initiatief komt van de BVL en de ALS. Wij hebben ook het initiatief genomen om de universiteit erbij te halen. Die bundeling komt gewoon van de BVL en de ALS.
2: En juist daarom zou u die bundeling in stand moeten houden, denk ik.
1: Ja, maar de bundeling houdt niet in dat er geen vertrouwen meer is, of een ondergeschikte positie moet zijn, of dat je entiteit verliest. Nee, we moeten ook samen kunnen werken door elkaar als gelijkwaardige partner te zien. En dat kan. Neemt u een voorbeeld van de politiek bijvoorbeeld. Er is een coalitie. Er is ook gebundeld toch alle politieke partijen die nu de coalitie vormen. Maar de fractievoorzitters zijn gebleven. Er is niet één fractievoorzitter voor alle partijen. Nee, de NPS heeft haar eigen fractievoorzitter. De PL heeft haar eigen fractievoorzitter. De NDP heeft haar eigen fractievoorzitter. En zo on. En die samenwerking moet kunnen. Je moet je entiteit kunnen behouden. En we zeggen, die woordvoering moet je ook kunnen behouden. Daar is niks mis mee. En ik zie ook niet dat er iets mis mee is, hoor, meneer Limburg. Dus ik heb gezegd, we zitten in een samenwerking. Ik heb u de officiële brief gestuurd, die ook naar alle bonden is gegaan, maar ook naar de regering is gegaan. En uit respect voor onze onderhandelingspartner heb ik het ook gestuurd. Zij zijn daarmee akkoord gegaan en er is geen vuiltje aan de lucht. Wij behartigen de belangen van de leerkrachten. We willen gewoon dat het goed gaat met de leerkrachten. En zeker de BVL en ALS heeft het bewezen. We hebben de, als BVL en ALS een track record. De permanente educatie, de briltoelagen, de verhoogde klassenligging. Dat zijn allemaal verworvenheden van de BVL en de ALS geweest.
2: Ja, maar nu gaat u toch hier reclame zitten maken.
1: Nee, ik maak geen reclame. Ik zeg u, het zijn wapenfeiten. Dus daarom hebben we ook gezegd, wij bundelen om het beste te hebben voor de leerkrachten. En daar doen wij ook ons best. Dus daarom hebben we nu ook een loonreeks die we hebben gepresenteerd aan de regering. En we hebben aanstaande donderdag, gaan wij daarover brainstormen.
2: Ja, maar kunt u ons een indicatie geven van de loonreeks? Het is dus een loonreeks waar Robert Penu aan gesleuteld heeft.
1: Niet gesleuteld heeft. Hij heeft ons mee helpen denken.
2: Zijn medewerking verleend om het.
1: Hij heeft ons helpen meedenken.
2: Ja. Ja. Kunt u ons een indicatie geven van hoe dat ding eruit ziet?
1: We hebben in ieder geval willen we iets goeds hebben voor de leerkrachten. Maar wij gaan geen bedragen noemen. En dat is gewoon uit respect naar de onderhandelingspartner. Wij hebben een loonreeks en we zitten bijna op één lijn. En ik hoorde mevrouw Baron ook wel zeggen dat ons uitgangspunt is SAD 12.000 SAD. Maar dat is niet juist. Wij hebben gewoon gezegd dat de leerkrachten nu beginnen hun bezoldiging. Begint bij 12.000 something, 12.595. Ons uitgangspunt is niet dat wij zeggen. Wij willen het beroep aantrekkelijk leefbaar maken. En wij zijn ervan overtuigd en bewust dat een heleboel mensen, de politici, de presentator van de radioprogramma's, televisieprogramma's, maar ook de artsen, de verpleegkundigen, de politieambtenaren, allemaal gaan door onze handen. En vanwege het feit dat er ook heel wat leerkrachten wegtrekken, brain drain, dat is voor ons nu het moment dat we zeggen, we moeten onze leerkrachten gaan waarderen en beter gaan waarderen, zodat we behoud hebben van onze leerkrachten. Wij pleiten voor behoud van onze leerkrachten.
2: Mevrouw Mango,
1: want weet u wat het de staat kost als een... Ja. Ja,
2: u hebt een paar keer gezegd, ik ben een zelfstandige organisatie. Daar twijfelen we er niet aan. Maar weet u, hoe reageert u op berichten die vaker ook langskomen als zo uw organisatie, de BVL en de ALS, als zo de organisaties leeglopen en dat leden zich uitschrijven? Ik kreeg hardnekkige berichten en mensen die dat aangeven. En u bent de juiste persoon die mij kan vertellen als dat nou waar is of als het nonsens is.
1: Nee, het is niet waar. Dat kan ik gewoon. En ik volsta daarmee. En ik zeg, als mensen zich uitschrijven of niet uitschrijven, dat zouden wij als organisatie het best weten, want wij hebben onze leden bestaan. Maar ik volsta daarmee, omdat ik niet interne zaken in de media ga bespreken.
2: Is er wel ontevredenheid over u als voorzitter?
1: En dat heb ik niet gemerkt.
2: Ja.
1: Ik heb het mandaat van de leden en ik vaar op kompas van onze leden.
2: Ja, en wanneer zijn er verkiezingen bij?
1: De BVL en de ALS is niet een organisatie waar één persoon aan leiding geeft. Er is een bestuur en zijn leden. Maar dat is net wat ik u zeg, meneer Limburg. Zodra die worden uitgeschreven, wordt u op de hoogte gehouden. Ik heb u eerder gezegd, interne zaken van de BVL en de ALS bespreek ik niet in de media.
2: Ja, maar het is toch een transparante organisatie.
1: Ja, natuurlijk.
2: Wanneer zijn er verkiezingen?
1: Ik laat u op tijd weten wanneer de verkiezingen er zijn. De wapenfeiten zijn er. Ze weten ook wat ik voor ze heb betekend en wat ik nog steeds voor ze beteken. De wapenfeiten zijn daar en dat telt. We hebben een track record en de leden weten ook hoeveel de BVL en ALS zich inzet als het gaat om behartiging van de... En ik heb net genoemd en u kunt dat natrekken, ook de belastingvrije grens. En het is, u noemt het reclame, maar het zijn wapenfeiten. En de leden weten dat. We hebben het geschoold kader, Dus zij begrijpen en ze begrijpen wat wij zeker als organisatie doen.
2: Ja, maar het bestuur hoort te werken voor de leden, daarom ben je bestuur. Dus als zo'n bestuur bepaalde zaken weet te organiseren of los te krijgen, dan moet het bestuur niet op de borst kloppen toch van, kijk eens aan wat ik allemaal gedaan heb. Daarom ben je bestuur.
1: We zeggen ook, we kloppen het niet aan. We houden ze voor, want leden vragen toch, wat gaat u voor ons betekenen? En als we dit en dit en het resultaat hebben bereikt, dan moeten we ze dat toch voorhouden. Het is niet op de borst kloppen om te zeggen, dit hebben we gedaan. En dat doen we ook niet. We zetten toch geen mededeling in de krant of bij u dat we dit en dit en dit hebben bereikt.
2: Maar u zegt het bijna vijf keer in het vraaggesprek.
1: Nee, wij doen het naar onze leden toe.
2: Ja.
1: Mensen zijn blij en als er daarover wordt gesproken, is toch een goede zaak. Meneer Limburg.
2: Ja.
1: Is dat wanneer als wij zeggen van wij hebben de permanente educatie bijvoorbeeld verhoogd van 7% naar 14%. Wij zeggen een groot deel gaat dus naar de belastingen. Wij willen ook dat de belastingschijven bijvoorbeeld worden aangepast. En als dat wordt gebeurd en leden hebben daar voordeel aan en de koopkracht wordt daardoor versterkt, zijn ze toch ook happy. Zij willen ook hun gezin onderhouden. Zij willen ook een leefbaar beroep hebben. Ze willen ook niet 2 en 3 banen op nahouden. Daarom zitten ze steeds ook aan te zeggen, maar voorzitter, wat gaat u voor ons doen? Wat gaat u voor ons betekenen? Het is niet wanneer we een resultaat hebben geboekt dat we zeggen en we gaan het aan de wereld allemaal dat gaan vertellen. Nee, wij houden dat voor aan de leden. En als journalisten ons bellen, zoals uw medium ook, van wat heeft u bereikt voor de leden, dan moeten wij dat u toch zeggen. Het is niet op de borst kloppen en zeggen dit hebben we bereikt. Tijdens elke onderhandeling, voordat we nog eruit gaan, staan journalisten al daar om je te bellen van wat heeft u bereikt.
2: Ja,
1: alleen dat
2: wilt u niet alles aan journalisten vertellen.
1: Wat zegt u?
2: Alleen wilt u niet alles aan journalisten vertellen.
1: Nee, we kunnen niet altijd alles ook vertellen, toch? Wij hebben ook een verplichting.
2: Praten over wat u allemaal gedaan hebt.
1: Nee, we kunnen ook niet
2: maar
1: alles
2: vertellen. U wenst niet te praten over de verkiezingen die gehouden zouden moeten worden.
1: Maar dat is een interne aangelegenheid. Je praat toch ook niet over uw interne aangelegenheid met de BVL. Hoeveel arbeiders u in dienst heeft, hoeveel u ze betaalt, wat hun verzekering is. Dat gaat u toch niet met mij bespreken, meneer Limburg.
2: Als u het zou willen weten, heb ik transparant genoeg om dat aan u te vertellen.
1: Ja, dus dat. Dus, maar daarover is de discussie niet. Wij hebben gezegd, wij hebben een loonreeks. Dat is nu wat we voor de leraren willen bereiken. En dan gaan wij kijken hoe wij dat het ondersteunen kan kunnen halen voor de leraren.
2: Denkt u dat met de loonreeks dat er eindelijk wat rust kan komen voor een bepaalde periode en dat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten?
1: Wij hopen dat. Wij hebben een loonreeks die we aan de regering al hebben voorgehouden. Het ligt nu op het bord van de regering en wij zullen donderdag horen. Wat mogelijk is en wat de regering ons kan geven. Want één feit en één belang staat voorop en dat is zijn de belangen van de leerkrachten. Wij willen gewoon dat het beroep leefbaar gemaakt moet worden, dat het gewaardeerd moet worden, dat mensen niet wegtrekken. Wij willen behoud van onze leerkrachten. Oh. En wij gaan daarover onderhandelen.
0: Ja, dat was Reshma Mangre, de voorzitter van BVL Als. En ik heb natuurlijk ook een reactie gevraagd aan mevrouw Baron. Ik heb het gevoel dat mevrouw Baron geïrriteerd was. Ze was nogal scherp. Ja, scherp. Maar weet je, we hebben nog niks gedaan met verkeersveiligheid. En dat kan je niet maken. Er is mooi hoor met Reshma. Er is mooi hoor met Bernice. Maar verkeersveiligheid, dat is nog mooier. Dus ik ben er over 1,5 minuut terug.
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
4: Weggebruikers, wees alert op loslopende dieren in het verkeer. Brigadier Blackson van de politie legt uit hoe dat zit.
5: Het komt wel eens vaak voor dat dieren loslopen over de weg. Wees extra alert in gebieden waar dit vaak voorkomt en pas uw snelheid aan. Dieren kunnen immers plotseling oversteken.
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
6: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
7: Republic Bank. We're the one for you.
3: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
0: Helemaal waar, zit je? Goed voor ons allemaal. Kom ik allemaal zit je, kom maar waar. Heer Grundberg. Het is 3 uur geweest. Wat stellen jullie voor? Gaan we het een pokoe afdraaien of wil je niet even je hoofd laten blowen? Je hoofd laten blowen. Of wil je gelijk Baron erachteraan horen? Wat stelt u voor? Want mijn blommie er even. Amangeles no bedagi abetrouji me deblo. Betrouji me deblo. Ik wil mijn hoofd even blowen. Of moet ik... willen jullie Baron gelijk? Zeggen jullie nou... Nee, tak niks. Zeggen jullie snel nou... Het is een mooi gesprek met Reshma. Met mevrouw Mangere, bieder gezegd. Je wil een time-out, een time. Maar het probleem is, minus absoluut pokoe mee moest draaien. De medraan pokoe moet het echt een stapel pokoe zijn. Gaan we een stapel song afdraaien? Maar het probleem is, dan gaan jullie weg toch? Ik kan draaien pokoe maar een omgoe, hè? Wacht, die moest gewoon. We don't own the rights of this music. Daarna doen we Baron. Ja, gelijk. Vele verkeerde bal gaat morsen. Wie is Baron? Mevrouw Baron, toch van dingen. Van Vals, president van de Vals. Want zij is de eerste die dat schrijven heeft gehad. En zo gaat het in de media als je als organisatie een schrijf hebt gehad van een andere belangrijke poot binnen de samenwerking, namelijk BVL als. En die mensen zeggen van, wij gaan eruit. Dan hoort het, ook al hebben we het mevrouw Baron al gehoord, weliswaar met Jason over die de loonreeks, maar over specifiek deze brief van mevrouw Mangere. Daar moeten we ook iets over zeggen. Dus zo. Gewoon maar dat je. Mijn tante Kari, mijn mocho. No, dat is een dat is zo fijn, man. Geen mocho dingen. De zon is fel. Isabi. Dus. En ik ga ook geen love song afdraaien. Maar goed, hierna komt mevrouw Baron. Hierna komt mevrouw Baron. Randy, maak je aantekening daar, want dit gaat niet in de. In de, hoe heet het? In de integrale versie. Maar laten we even ons hoofd blowen met een gezellige song waarbij we ook nog kunnen meezingen. Ga je meedoen?
8: Do you take this man for your lawful...
0: Hoe is je dat zo?
8: Yes, I do. And do you take this lady for your lawful wife?
9: Yes.
0: Old school, old school.

0: Bena mi adu ete wa, man nou, dat is de same music programma. Dan zo mi bodi, wang, nobody move, nobody get hurt. Of Mr. Chin. Maar we gaan draaien in dadelijk, hè. We gaan wiepen Mr. Chin. Maar laten we nu naar mevrouw Baron luisteren. Thank you, King Yellow. King Yellow Man, Yellow. Mevrouw Baron, die... ik heb ook aan haar gevraagd. En hoe mooi zou het niet zijn, inderdaad, dames en heren. If you be up one underways bond, allemaal afio, SVO, J, alles bij elkaar. One biggie bond. Alle onderwijsgevende. Isabi, van kleuterleidster tot dekaan, allemaal. Dus, is jammer. Maar zijn om niet... Maar moet hij, if we bij de land, die bof, of verrie toe heren. Mijn is zodat aan 1000 sma. Maar ja, de vakbonden hebben... de grondwet is daar. Alle internationale verdragen zijn daar. Isabi. Tenminste, als het de tijd van de Oesie was, dat zou het misschien wat anders zijn. Maar we zijn niet meer in tijden van Oesies. Dus je moet... zelfs in tijden van Oesies werd er met vakbonden gesproken. Verschillende vakbonden. Maar goed, zal niet makkelijk zijn voor de onderhandelingsjongens en meisjes van de overheid. Maar goed, mevrouw, dus ik vroeg aan mevrouw Baron, jongens, jullie zaten bijna helemaal in mekaars buik. De media mensen bij dat persmoment, bij die persconferentie, hebben zelfs, ik hoor een journalist nog de vraag stellen van wat heeft gemaakt? Wat is er aan vooraf gegaan? Wie is zo bemiddeld dat Reshma naast Kerdijk na fit. Ja, dat fit kaka. Ik bedoel echte fit die kaka. Maar met fit kaka bedoel ik Kerdijk na. Isabi, gewoon als je naar Kerdijk kijkt, dan zie je van die zin, die is neverdraak. En Kerdijk en de mensen van CDK hadden een bepaalde opstelling daar waar het gaat om BVL als. Maar ze zaten naast elkaar. En whether you like it or not, dat was een top moment, een mooi moment. En het zou zo prachtig zijn als ze dat moment konden vasthouden. En dat heb ik dus ook aan mevrouw Baron gezegd in het gesprek. Samina en Babi. Mevrouw Baron?
1: Nee, ik praat niet over hem. Nee, goeiedag, luisteraars. Nee, laat me dit ervan zeggen. Eigenlijk, ik zou helemaal niet meer reageren hierop. Maar omdat je me gebeld hebt, ga ik het toch wel doen. En het heeft niks te maken met een verwijdering. Helemaal niet. Ik wil zo beginnen. Toen er een coördinator aangesteld moest worden, hebben de organisaties aangegeven van kunnen we het democratisch doen om het in stemming te brengen. Er is toen een convocatie gekomen van waar we de besturen uitnodigen om aanwezig te zijn voor die meeting. En toen heeft mevrouw Mangre aangegeven van haar bestuur gaat niet deelnemen. Reden waarom, haar statuten geven niet aan dat ze mogen samenwerken met andere woorden van gelijke strekking of dat er een coördinator namens hun mag fungeren. Oké, wij hebben onze vergadering toen gehouden. We hebben toen gestemd en toen hebben de gezamenlijke andere organisaties aangegeven dat ik als een coördinator mag fungeren. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb dan zaken gedaan. Hebben we er toen een brief geschreven van waar ze dan duidelijk kan aangeven dat als ze dan nog met ons mee zal gaan of niet. En toen hebben we dit schrijven wat ze naar jou toegestuurd heeft, dat schrijven hebben we toen ontvangen. Maar als ik het schrijven lees, aan de bovenkant zeg je, je wil apart, je wil alles zelf doen, eigen woordvoering, alles wil je zelf doen. En aan de onderkant praat je wel over een samenwerking. Ik snap iets niet. Twee tegenstrijdige zaken in een brief. Maar wanneer we 14 op het kabinet aankomen, we moeten een loonreeks presenteren en dan zeg je aan de tafel, Je hebt je eigen loonreeks. Nou, als je hebt aangegeven dat je wel wil samenwerken, maar je gaat iets apart doen en je zegt het ook. Ja, BVLA's doet hun dingen apart. Ze hebben ook een eigen coördinator en een eigen woordvoering. Waarom gaan we gaan zitten springen om te zeggen, wat doe je mangreed? Nee, je krijgt dan de ruimte om je zaken te doen. Dat is het.
0: Maar het is toch zo gek toch niet als een organisatie zegt van, ik wil wel mijn eigen identiteit behouden.
1: Eén probleem, dat hebben allemaal. Allemaal. Wij hebben het, DOHAS heeft het, het syndicaat heeft het, alle organisaties. We hebben geen enkel organisatie verplicht om aan te geven van luister, je mag niet praten of je mag dat niet doen of je mag zo niet doen. Nee, we hebben gezegd laten we gezamenlijk optrekken. En als jij ook er mee hebt gewerkt naar een loonreeks, zo was erbij, het is gepresenteerd. En laat me dit ervan zeggen. Alle organisaties hebben de ruimte gehad om een loonreeks te presenteren, dus aan de bonden. Iedereen heeft de ruimte gehad. De dag toen we moesten presenteren, heeft zij uit haar mond is aangegeven. Oh nee, van jullie ziet er goed uit. We hebben ongeveer ook hetzelfde, maar we gaan dan deze gebruiken. Met waarder woorden. En ineens kom je met iets apart.
0: Mevrouw Manger,
1: we zijn niet echt ervan geschrokken hoor. We zijn niet echt ervan geschrokken, want we zeggen dat mag de pret niet drukken.
0: Ja, mevrouw Manger heeft in het gesprek met ons aangegeven dat ze nogal wat moeite had met het feit dat u weigerde om een kopie aan haar te overhandigen betreffende de zaken die dus overeengekomen waren, omdat u voorzichtig was. Dat zaken konden uitlekken. Hoezeer ze de voorzichtigheid van u begreep, had het toch anders gekund, zegt ze.
1: Meneer Limmer, laat me dit ervan. Over die loonreeks, want alle andere zaken hebben alle organisaties gehad. Alles wat we gezamenlijk hebben getekend, ieder heeft een kopie. Maar dit, over een loonreeks, is een beetje gevoelig.
0: Maar er moet toch sprake zijn van enige vertrouwen.
1: Vooral, er moet sprake zijn van enige vertrouwen.
0: Vooral als
1: maar
0: ze zelf
1: we hebben
0: voorzitter is van een organisatie. Want ze zegt...
1: Ja, kijk, ze is voorzitter van een organisatie, maar ze is ook gelinkt aan een politieke partij. En daar moeten we dan ook een beetje voorzichtig zijn. Ik kan je vertrouwen, ik kan, maar ik moet toch wel voorzichtig zijn. Of laat me niet zeggen ik, wij moeten toch wel voorzichtig zijn.
0: Is het daarom dat u dus zei van...
1: Nee, niemand heeft het gehad. Meneer Limburg, niemand heeft het gehad. Geen enkel organisatie heeft het nog. We hebben het gepresenteerd. Eén persoon heeft het.
0: Nee, ik stel die vraag omdat u zegt... ze is gelinkt aan een politieke partij.
1: Nee, maar om dus kijk, omdat zij heeft inderdaad gevraagd van ja, wanneer krijg ik een kopie? En we hebben die afspraak in die meeting gemaakt. Van luister, niemand gaat het voor nu nog krijgen. Laten we die loonreeks eerst presenteren aan de regering. En wanneer we het hebben gepresenteerd, dan kunnen we het aan de regering, omdat we niet willen dat het naar buiten gaat. Als er iets mis is gegaan, het is naar buiten, dan kunnen we zeggen, regering, jij bent het. Want niemand van ons heeft het. Daarom hebben we dat zo gedaan.
0: Misschien zou ik daar ook over vallen als u en ik uit één cup drinken en u tegen mij zou zeggen... Ik laat je in deze fase niks weten. Want het kan uitlekken.
1: Hoe in deze fase niks weten? Ze heeft alles gezien. Alles is ze gezien. Het enige ziet het niet in handen gehad. Maar ze was erbij. Ze heeft alles meegemaakt. Alles heeft ze meegemaakt. Het ziet het niet alleen in handen gekregen. En dan zeg ik van... Als je toch wel... erop stond van dat je het wil hebben... Dan moeten we erover gaan praten. Laten we bij elkaar zitten. Laten we het bespreken. Maar ze kwam niet aan de meetings. Ze kwam niet. Niet zij, geen enkel bestuurslid van haar was aanwezig. Geen enkel meeting daarna.
0: Blijkbaar was het kwaad al geschied.
1: Het kwaad was al geschied, nou voor haar misschien. Weet je, ik zit... Kijk. Sorry dat ik het moet zeggen. Ze zit ook in rafactuur. Waarom eist ze daar bepaalde dingen niet? Maar gezamenlijke organisaties bij ons, daar wil je wel een aantal dingen eisen. Wat zit er niet in de schoolbank om dingen te eisen? Wat doen het gezamenlijk voor de belangen van onze leerkrachten? Daar gaat het om. Het gaat niet om persoonlijke dingen.
0: Maar nu hebben zij een eigen loonreeks. De vraag is, in hoeverre is dat gezond? Een deel van de onderwijsgevende, uw organisatie,
1: met een kwart,
0: die andere met hebben een loonreeks en zij hebben een aparte loonreeks.
1: Is een derde deel. Een derde deel van de onderwijsbond, want de rest is aan de andere kant.
0: Ja.
1: Toch? We moeten dingen gaan wegen. En de presidentiële commissie heeft aangegeven dat het geen probleem hoeft te zijn. Het hoeft geen probleem te zijn. Dus we gaan verder.
0: Oh, want ik ging ervan uit, het wordt alleen maar moeilijker voor hun.
1: Nee, ze hebben aangegeven. Het is geen probleem. Het hoeft niet moeilijk te gaan.
0: Ik heb het gevoel dat er altijd een soort van onderliggende spanning was, wantrouwen in de, want zij heeft zich ook gestoord, zoals gezegd, aan zaken die gepost zijn op de FB-page van het syndicaat. Dus blijkbaar waren die echt alle plooien gladgestreken.
1: Dan moest ze dat aan het syndicaat gezegd hebben. Toen we zijn gestart, onze eerste meeting, heb ik aan allemaal gevraagd. Ik zeg, kijk, we gaan een traject uitzetten, maar laten we alles dat niet goed was, laten we het achter ons, laten we zijn opvoeders.
0: Mm.
1: Laten we het juiste voorbeeld geven. Alle kissen, hoe loop je dan naar bakken? Laten we vooruit kijken. We moeten iets belangrijks doen voor onze mensen. En daar gaan we voor. En ik moet niet jokken, die meeting was een pracht van een meeting. Niemand heeft terug iets gezegd van ja, maar toen is dat gebeurd. Nee. En ineens, omdat er een coördinator gekozen moest worden, want daar is het probleem ontstaan. Als zij de leiding had gehad, dan zou het geen probleem zijn.
0: Waarom zegt u dat?
1: Ik zeg het. Maar toen is het begonnen. Eerder is het niet begonnen. Eerder was alles gewoon normaal. Maar toen is het aangegeven van luister, er moest één aanspreekpunt zijn. Eén persoon die de contacten legt met de regering om dan de correspondentie terug te krijgen. En toen zei ze van nee, ik wil mijn eigen coördinator zijn. Ik wil mijn eigen dingen doen, want ik wil alles zelf ontvangen. Ik moest zeggen, dus daarom heb ik mijn dingen heel voorzichtig gezegd bij, het was het interview van DTV, heel voorzichtig, ze heeft aangegeven, ze wil haar zaken apart doen. En ik heb niet gelogen, ik heb de waarheid gezegd. En wanneer iemand zegt, ik wil mijn dingen apart doen, dan heb je toch met een gesloten mond ook, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen hoor, Limburg, maar dan heb je toch wel daar kunnen aangeven van, hé, ik wil die dingen niet samen met jullie doen, ik wil mijn dingen alleen doen. Dus het is niet verkeerd verwoord.
0: Ja, ik hoor een lichte irritatie.
1: Ik heb niks tegen haar. Helemaal niet. Ik heb helemaal niks tegen haar. We kunnen gewoon praten met elkaar. Nou ja, in een organisatie kunnen er altijd meningsverschillen zijn. Maar ik zeg, mijn ego gaat niet op de voorgrond komen om een persoonlijk belang. Nee.
0: Zij doet dat wel.
1: Ik in ieder geval niet. Ik ben geen ego-tripper. Daarom ga je me nooit horen zeggen, ik heb iets gedaan. We hebben het samen gedaan.
0: Hoe verder, mevrouw Baron?
1: We gaan gewoon door. We zijn niet verzwakt. We gaan gewoon door met de organisaties die er nog zijn. We gaan gewoon door. Morgen zijn we gewoon normaal aan tafel. Niets aan de hand.
0: Ja.
1: Niet omdat zij heeft aangegeven dat ze de zaken apart wil doen, dan moeten de overige organisaties denken van jee, hoe dit is. Echt niet. Lekker verder. Ik weet het niet hoor, maar als je een brief schrijft naar een organisatie waarbij je een aantal zaken hebt aangegeven, maar in de praktijk doe je heel iets anders, tegenovergestelde, dan ben je toch ziek in je hoofd. Je schrijft mooi iets en achteraf dan doe je wat anders. Nee, zijn zieke mensen werken zo. Sorry, en ik wil de leden vragen om daarop geen aanstoot te nemen. Laten ze op ons blijven vertrouwen dat we gaan om hun belangen te behartigen. Dat is het belangrijkste. alle persoonlijke dingen laat deze vrouw Baron Bernice Anastasia laat het aan een kant. Ik ben niet bezig met persoonlijke zaken. Daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb ervoor gekozen om de belangen van de leden te behartigen, zo goed mogelijk te behartigen. En daar gaan we voor met de overige organisaties. Het leven gaat gewoon verder.
0: Ima, waarom houden vooral Surinaamse vrouwen ervan, denk als ze geprikkeld zijn en ze praten om al hun voornamen? Ik, Bernice, Mathilda, Yolanda, Agnes. Ik zeg... Ik ga je zeggen, als iemand zo praat, moet je weten, dat is mijn fuga. Isabi, zodra mensen al hun namen beginnen op te... Maar ik ken mevrouw... wat was de tweede naam wat ik hoorde? Agnes, hè?
2: Anastasia.
0: Anastasia, ik wist nog dat ze Anastasia. Al die wist, wil ik mevrouw Bernice. Maar zodra de vrouw Sranagis Adibra, ik, Bernice, Anastasia, Yolanda, Mathilda, Agnes, Baron. Ah, mijn god. Maar dan moet je weten dat afro je fuga. Dus deze dame afro, hier alle de neemt, kan je nooit... Nooit iets op de avroon is hij. Carmen. Ay, mi gara. Even lafoe. Maar we hopen natuurlijk dat... Ja, kijk, als mevrouw Mangri zegt... Mi wan do mi tori. Moet we respecteerd worden. Dus mevrouw Mangri gaat... Voor haar leden en BVL als... Isabi... En mevrouw Baron en de anderen die blijven. Wij hebben, dames en heren, gewoon beide partijen gebracht. Dat is het belangrijkste. En onegi nou een oordeel. You, Isabi, you beoordeel. Ja, u gaat beoordelen. En straks gaat u ook beoordelen... Hoe het met Sampi zit. Na 2 minuten. Ga 2 spotjes draaien. Want Sampi heeft aan Jason gezegd. Hou je stoel vast. Sampi van Abob. DNA-lid Sampi van Abob. Heeft aan Jason gezegd. Laten jullie de Mennonieten met rust.
3: Sepi mi godo.
4: Ja mi lobby. Mi popki. Misugrus krati.
3: Shella send money, Jim. Baya me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
4: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Onaf go so far?
3: Nee. Me wan gonna carry

0: met chisme euro altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat zelfs een euro die wala toe. You kon tikken. En you tak dif you one doro. Dif mino doro.
2: Stop dikka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa juroso.
1: Se mai pa

0: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi.
1: ABO-parlementariër Edgar Zampi heeft geen moeite met de aanwezigheid van Mennonieten in het binnenland. Tegenover Lim FM stelt hij dat deze groep een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het land. Zampi ziet de kritiek tegen de Mennonieten voor een belangrijk deel als een politiek scenario.
2: Kijk, op de eerste plaats staan wij als ABO niet op de positie om te bepalen wie wel of niet naar het binnenland mag gaan om bezoekjes te brengen. Ik vind het goed als er Surinamers zijn die zich koesteren over de ontwikkeling van het totale land en zich ook trekken naar het diepe binnenland om zich te oriënteren over de ontwikkelingen in het binnenland. Want in het parlement zitten praten over het binnenland zonder dat je persoonlijk gaat om je te oriënteren en de situatie live mee te maken, dan is dat niet best. Dus het is goed dat mijn collega naar het gebied is getrokken om de situaties te bekijken. Persoonlijk, als Surinamer vind ik, heb ik geen problemen met de komst van de Mennonieten. Ik weet niet waarom er zoveel herrie wordt gemaakt over de komst van de Mennonieten. Ik weet niet als het vanuit een bepaalde politieke hoek wordt gestuurd om Mennonieten te blacklisten. Kijk, of de komst van de Mennonieten te blacklisten, omdat het niet via die hoek is gegaan. Weet je, dus. Maar als de Mennonieten zijn gekomen om te doen wat ze presenteren dat ze gaan doen, om Suriname te helpen om eigenlijk het voedselschuur te worden van het Caribisch gebied, zoals ze zeggen. En zoals het bedrijfsplan Brekaanse aangeeft, dan is er geen probleem aan de hand. Wel vind ik dat de Mennonieten, als je kijkt naar de historie van de Mennonieten, dan is het niet zo clean. Dus ik vind dat ze, hoe ze hier in Suriname zijn, moeten wij als Surinamers de overheid ervoor zorgen dat we standaarden ontwikkelen waaraan de Mennonieten zich dienen te houden. Begrijp je? Om alle donkere praktijken, welke we lezen en welke we horen over de Mennonieten, dat die praktijken zich niet geen plaats hoeven te vinden op Surinaamse bodem. Maar als ze komen om aan landbouw te doen, om te planten, om bij te dragen aan de economie van het land, om bij te dragen aan

0: een werkgelegenheid van onze Surinamers in het binnenland, maar ook daarbuiten, dan moeten we een heel andere bril opdoen en met een heel andere bril kijken naar de zaak. En niet slechts vanuit een oogpunt van kritiek. Oké, ze zijn buitenlanders, dus ze moeten weg. Ja, de Chinezen zijn ook als buitenlanders gekomen, maar kijk welke bijdrage de Chinezen leveren aan de ontwikkeling van het land. De Hindustanen, begrijp je? De Europeanen zijn gekomen als buitenlanders, maar zijn mensen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. En als de Mennonieten ook komen als buitenlanders, die bereid zijn om hard te werken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land, vanuit de hoek van landbouw en veeteelt, dan denk ik dat we de komst moeten als eerst moeten omarmen, maar hun duidelijk maken van je bent in Suriname, je moet je houden aan de Surinaamse standaarden. En dan moeten we ook, zoals de president altijd taskforces in het leven roept of werkgroepen in het leven roept voor bepaalde doeleinden, dan denk ik dat we ook in die richting moeten kijken om een taskforce in het leven te roepen of wetgeving te ontwikkelen die zegt de controle moet uitoefenen op het doen en laten van de Mennonieten in het achterland. Weet je, zodat ons milieu niet te veel schade leidt, maar ook de mensen in het binnenland, dat ze niet veel schade leiden. Maar zeker ook de mensen, de Surinamers, die zij in dienst gaan nemen, dat ze maximaal kunnen profileren van de voordelen uit hun dienstverband. Dus dat vind ik persoonlijk hoor.
1: Ik denk dat mensen, of althans de mensen die ik heb gesproken, de mensen die ik heb kunnen interviewen, onder andere milieuactivisten, die hebben niet zozeer moeite met de komst van Mennonieten. Maar bij hun gaat het meer om het feit dat de Mennonieten aan grootschalige ontbossing doen. Zij vinden dat als de Mennonieten willen komen, dat er genoeg vruchtbare landbouwgrond is in het kustgebied.
0: Bij mij maakt het niet uit waar de Mennonieten gaan om hun projecten te ontwikkelen. Als ze ervoor kiezen om in het achterland te trekken, begrijp je? Dan ontwikkelen ze een bepaalde systeem in het achterland waar er ook een beetje leven komt in het achterland. Dus voor mijn part kunnen ze gewoon in het achterland. Begrijp je? Maar kustvlakte, ja. Er zijn zoveel mensen die al. Misschien moeten we de vraag stellen. Als het binnenland geen kans mag maken op zo'n ontwikkeling. Begrijp je? Als alleen de kustvlakte kans mag maken op zo'n. Dus, Laten we kijken naar de zaken. Maar voor mij maakt het niet zozeer uit hoor. Kustvlakte of binnenland. Zodra Suriname ervan kan profileren.
1: Ook als bijvoorbeeld in Brokopondo of Sipaliwini boven Suriname gebied grote lappen grond zouden willen ontbossen, zou u daar geen moeite mee hebben?
0: Nee, natuurlijk gaat het niet zomaar gebeuren. We hebben een centrale overheid, we hebben een districtscommissaris, we hebben de Gramang, we hebben de Basias, de kapiteins. Natuurlijk moeten we het FPIC-principe aanpassen wanneer het komt op zulke gevallen van ontbossing of projectontwikkeling in het binnenland. Zodra de gemeenschap aangeeft van ja, je mag en ze kunnen duidelijk zien en duidelijk staven van dit zijn de voordelen welke we eruit gaan trekken, dan denk ik dat het achterland zelf gaat bepalen. Mag het of mag het niet? Begrijp je? En in dat geval van de Mennonieten heb ik dat stukje, om eerlijk te zijn, heb ik dat stukje wel gemist. Begrijp je? Maar het is al eenmaal zo ver gekomen. Laten we kijken welke weg we kunnen bewandelen om dit op rustige vaarwateren te brengen, zodat het land van kunt profileren.
1: Welk stukje heeft hij gemist?
0: dat stukje van dat FPIC-principe. Wanneer, kijk, FPIC-principe van de, wanneer het komt op de grondrechten van de inheemse en de tribale volkeren. Het FPIC-principe geeft aan dat wanneer je bezig gaat zijn met een ontwikkeling binnen, met een grote ontwikkeling binnen traditionele woon- en leefgebieden van de inheemse en de Marons, dan dien je de mensen zeg maar aan tafel te roepen of te consulteren, waarbij ze het ja-antwoord of het nee-antwoord kunnen geven. Zijn ze eens of zijn ze niet eens? En dat heb ik gemist bij dat stukje van de Mennonieten. Ja, ik heb wel een kapitein horen praten, maar ik weet niet of de kapitein praat namens de gemeenschap van de Quinti. Begrijp je? Dus dat stukje heb ik gemist, waarbij het duidelijk te zien is of te lezen is dat er consultatie is geweest tussen de Mennonieten en de inheemse en de Marons in dat gebied, om duidelijk te praten over de grootschalige ontbossing of de landbouwprojecten in dat stukje van het land. Dat stukje heb ik gemist bij dat van de Mennonieten. Maar het is, ja, de LVV heeft al toestemming gegeven voor de ontwikkeling. Dus laten we kijken als overheid en de inheemse daar, de Marons, om te kijken welke stappen we kunnen ondernemen om de projecten voorgang te laten vinden met wederzijdse voordelen voor de mensen al daar en de overheid natuurlijk rekening houden met de grenzen die wij gaan stellen als Suriname.
1: Ja, de Gramang van de Quinties heeft nadrukkelijk gezegd dat voor wat hem betreft de Mennonieten niet welkom zijn in het gebied. En ook vanuit de FITS hebben we begrepen dat inheemsen in West-Suriname, de inheemse gemeenschappen in West-Suriname, geen voorstander zijn van de grootschalige ontbossing van de Mennonieten.
0: Ja, dus hier, dus daar is het misgegaan. Dus dan is het beland in een moeilijke fase, waarbij je de mensen, wil je dat de projecten voorgang moet laten vinden, dat je de mensen gaat moeten overtuigen van wat zijn de voordelen en waarom ze eens zouden moeten zijn met zulke projecten. En dat moesten de initiatiefnemers hebben voorkomen. Ja, aan het begin al moest je met de mensen praten van kijk, ik ga bezig zijn met zo'n project. Ik wil zo'n project uitvoeren binnen het gebied. Zijn jullie eens of zijn jullie niet eens? Begrijpen? En dan waren we niet in zo'n situatie beland waarbij de inheemse publiekelijk bekend zouden maken van kijk, we zijn niet eens mee of dit of dat. Begrijp je? Maar ze zouden kunnen zeggen van kijk, we zijn eens mee, maar tot zo'n bepaalde hectare of tot zo'n grootte mag het en zoveel mensen moet je in dienst nemen. Dit moet je doen, dit moet je doen. En dan was het opgelost.
1: Ja. Een andere kritiek is dat Mennonieten binnen de kortste keren over grote lappen grond kunnen beschikken, terwijl Surinamers jaren bezig zijn zonder dat ze enige duidelijkheid krijgen hoe en wanneer ze over grond die ze lang aanvragen kunnen beschikken.
0: Ja, de mensen hebben gelijk. De mensen hebben gelijk. En als zo'n proces van zo'n groot stuk grond binnen de kortste tijd opgelost kan worden of geregeld kan worden. En de Surinamers met duizenden aanvragen die al jaren wachten op hun stuk, dan vind ik zo'n kritiek wel terecht. Begrijpen? Dan faalt ons overheidsbestuur wanneer het komt op het dat stukje van grondzaken.
1: Ja, aan het begin van dit gesprek, meneer Sampi, zei u dus dat het lijkt vanuit een bepaalde politieke hoek de Mennonieten zwart worden gemaakt, omdat dit initiatief niet vanuit die hoek komt. Wat bedoelt u precies daarmee? Welke politieke hoek bedoelt u?
0: Kijk, er zijn het lijkt erop dat bepaalde politieke partijen, ik ga geen namen noemen, maar het gaat om politieke partijen die nu aan de macht zijn of is, dat ze het accent proberen te verleggen naar een bepaald punt, terwijl er aan de andere kant hele zwaarwichtige zaken gebeuren, waarbij er ook heel veel aandacht daaraan besteed zouden moeten worden, die allemaal in het belang van het land moeten geschieden.
1: Bedoelt u de NDP, die is de grootste coalitiepartij op dit moment?
0: Ik wil geen namen noemen, we zitten in één coalitie. En ik wil geen namen noemen zodat men later aangeeft van Saampi levert kritiek op de NDP of dit en dat. Maar Suriname weet over wie ik praat en Suriname moet beter naar de zaken kijken.
1: Ik denk dat Suriname het ook waardeert als u de naam gewoon noemt, hoor.
0: Nee. Laten we het maar zo laten. Maar wanneer het moment daar is, zal u wel horen wat ik in het parlement hoor, wie het is.
1: Wat vindt u van het bezoek van meneer Parmisser dan aan Pelin Bergi?
0: Kijk, de goudwinning op zich, zeg maar gouddelven op zich, vind ik geen slecht project. Zodra je bijdraagt aan de ontwikkeling van het land. Maar je moet de juiste wegen bewandelen om een mijn te openen. En wanneer je praat over kleinschalige mijnbouw, dan zijn er daar regels waaraan je moet houden. En er zijn ook voorwaarden waarop je moet letten. En wanneer je een projectplan indient voor kleinschalige mijnbouw, terwijl je bezig bent met grootschalige mijnbouw, dat vind ik een kwalijke zaak. En in dat geval van Pelin Bergi, daar is het plan ingediend om aan kleinschalige mijnbouw te doen. Terwijl die mannen daar meters, ik weet niet of die mannen al geen 100 meter hebben bereikt, begrijpen meters diep gaan. Begrijp je? Dus dat vind ik ook wel exact. De mannen moesten de juiste wegen hebben bewandeld, of hun begeleiders moesten de juiste wegen hebben bewandeld, om duidelijk te stellen van dit gaan we doen, zodat de overheid weet wat je gaat doen en zodat ze regels vaststellen van tot daar mag je gaan, tot dit mag je doen, dit mag je niet doen en dergelijke. Dus dat alleen is volgens mij misgegaan. Dus het moet gecorrigeerd worden.
1: En op welke manier zou dat gecorrigeerd moeten worden?
0: Kijk, je hebt mannen die... Je krijgt een vergunning, een mijnbouw, een exploitatierecht. En het ligt bij de overheid om het te beoordelen als je hebt gehouden aan de regels binnen het de exploratierecht. Of heb je die regels overtreden? En heb je die regels overtreden, zijn er maatregelen die de overheid tegen jou als bedrijf kan trekken. Begrepen? Je kan, de overheid kan zeggen van oké, omdat je de regels hebt overtreden, ga je het recht wat je zou moeten betalen voor een kleinschalige of grootschalige mijnbouw, ga je dat met TWK betalen bijvoorbeeld. Dat is, of de overheid zou kunnen bepalen van we gaan jouw recht intrekken, jouw exploitatierecht intrekken en dan gaan we kijken hoe verder. Kijk, de kwestie van de Mennonieten. Ik ga je eerlijk zeggen, en zoals ik politiek Suriname ken, ik denk dat de president en het parlement, de regering, toch op lang termijn mee zal gaan met de ontwikkeling van de Mennonieten. Dat is mijn mening, hoor. Zoals ik Suriname ken en de politiek ken. Dus zomaar maken ze barbarie van dit om Suriname te doen geloven van ja, dit en dit. En dus dat is politiek. Maar op lang termijn zullen de Mennonieten toch doorgaan met hun projecten. Ja, toch? En dat van de Pelingbergie, ik denk dat die man laten we kijken wat NH doet of de president doet. En zoals ik eerder aangeef, het moet gecorrigeerd worden. Die man is in overtreding en hij moet beboeten. Hij moet boeten voor zijn overtreding. Begrijp je? Want je kan de regering niet op dwaalspoor brengen als ondernemer. Daarvoor zijn er regels.
1: Een ondernemer mag de regering niet op dwaalspoor brengen. Daarvoor zijn er regels. De woorden van ABOP-parlementariër Edgar Zampi. Wij spraken hem over de aanwezigheid van Mennonieten in Suriname en de grootschalige goudwinningsactiviteiten op Pelingbergi.
2: Dankjewel, Jason. Jason, dan hebben we dat, dames en heren, ook genoteerd en onthouden. Maar Sampi Taki, uiteindelijk gaan de Mennonieten toch aan het... uiteindelijk gaan ze gewoon hier blijven, hoor. En alle mensen die nu babari maken, zullen dus van een koude kermis thuis komen. Nou, dat wil ik zien. Dat zullen we zien. Isabi, zo lees wij denk ik dat je een volk, een braaf volk, over 17 februari is Amsterdam in Akondren. Het was niet georganiseerd als zodanig. En ik zit het niet te propageren, maar het is wel een feit en mediamensen moeten met feiten werken. Het is een feit dat het gebeurd is en we roepen natuurlijk niet op dat het weer moet gaan gebeuren. Isabi, met al de kostbare dingen van ondernemers en zo, Isabi. Maar we moeten het volk ook niet tarten, Isabi, want er gaat een dag gaat het te veel zijn. Dus, maar dat is dat niet. Ik zat naar hem te luisteren. Maar we moeten niet denken dat het volk elke keer bereid is, Isabi, van je mag... Het wordt maar in je mond gedood en je moet het slikken. Isabi, elke keer en je moet het slikken. Alles komt te eind door. Maar goed, nogmaals dank Jason voor het item. En we gaan luisteren even kort naar nog meer advertenties die we dus op het schema hebben staan.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future.

0: Friendly app. Download de app nu.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: uur 's avonds.
1: At the Imperial Venue,
0: Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee.
1: Bij dansclub
2: de Jackie.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
4: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV. Uw partner in vastgoed.
5: Zo, en ik ben terug in de studio. Cliff. Ik zag tegen 1 uur vanmiddag een paar Mennonieten in Combi Markt. Echt net een secte, zegt deze persoon. De vrouw bij weer was een soort uniform jurk. De mannen hadden bijna identieke hoeden op. En ze trekken samen op. 20 mensen gaan tegelijk boodschappen doen. Sampi moet de rotzooi die zijn partij heeft helpen creëren goed praten. Onvoorstelbaar nonsens wat hij zegt. Ik lees... Maar Ramota Singh heeft nog niet gelezen dat ding van Schreuders, of wel. Misschien slaapt hij. Ik wil een boodschap doorgeven. Wanneer gaan Wanika... Wanneer krijgen we kinderbijslag, resort Wanika van het jaar en van vorig jaar? Uh,

Da war Feierabend. Durchspannend. Du siehst so, hier abschließen, aber sonst sind die Dinge so interessant. Ich habe al opgeräumt, daarom achter, ja. Zoveel leugens bij elkaar kan mij niet voorstellen. Absoluut is het initiatief tot buddeling niet uit BVL als ontsproten. Alleen Vols mag met die eerst strijken en met name de SOB. Het probleem van Manger is dat zij geldingsdrang heeft. Als zij ergens niet de scepter kan zwaaien, is het niet aantrekkelijk meer voor haar. Dan worden zaken opgeworpen als mijn statuten voorzien niet in een samenwerking waarin anderen een coördinerende rol spelen. Kennelijk voorzien haar statuten wel in een samenwerking met Rafaxuur, waarin zij ook geen coördinerende rol vertolkt, maar slechts een nummertje is. Ze is een ik-figuur, alles ik. En heeft haar bestuur never nooit iets in te brengen. Allemaal ja-knikkers. Herhaalt steeds dat zij parlementariërs geweest. Maar vanuit die positie heeft zij bitter weinig betekend voor de doelgroep. De tandheelkundige zaken en klassenligging die zij elke keer weer claimt staan op de schop. En zijn daarom weer onderdeel van het nieuwe wensenpakket. Eeuwig te moeten aanhoren bij elk interview en elk gesprek. Ik ben jurist, wekt ook veel wrevel op bij grote delen van de gemeenschap. Mensen lusten daar, oké. Die zinningen zijn een beetje persoonlijk, dus ik ga niet doorlezen. De laatst gehouden persmeeting met de gezamenlijke vakbond en COB heeft duidelijk aangetoond dat de pers haar zelf niet ziet zitten. Nou. Braganza rekent opkomst 340 Mennonieten en gezinnen. Mag ik dat ding waar ik lees, is die foto van. Limbo-Sambi kan zelfs niet eens goed. Hoe kan hij dan de wetten die worden genomen in DNA lezen en beoordelen?

Als iemand die in de regeringscoalitie zit, zo praat dat de zaak men niet gaat overwaaien, dan spelen inderdaad belangen. Dag alleen de Mennonieten? Nee. Sampi, waarom zouden we eerst duizenden hectares nieuw gebied moeten ontsluiten? In de kustvlakte ligt veel bestaand landbouwareaal dat als NPA uit productie is geraakt. Vaak omdat eigenaren zijn gestopt of vertrokken. Waarom kunnen we dat areaal niet eerst inventariseren waar nodig saneren en opnieuw in productie brengen? En als er daarna geschikt vrijgekomen areaal is, kan dat dan niet worden gebruikt voor de Mennonieten in plaats van nieuw gebied open te maken? Dagelim, de Mennonieten kregen fiat van de vorige regering onder leiding van VAP en ABOP. Ze moeten opzouten. Groetjes, Millie. Cliff Sampi. Hij droomde met hen niet, ze zijn niet zo onschuldig. Waar komen ze met zoveel geld vandaan? Hebben ze geen verbanden met bepaalde kartels? Is het geval Alex nog bekend? Vliegtuig, motor vol met XTC-tabletten. Die zijn de mensen die voor hem werken. Gaan we geblacklist worden? Allerlei vragen die ik niet kan beantwoorden. Maar snap Stampie wel waar het allemaal over gaat? Voor hem mogen ze het bos totaal kaal kappen. Laten de Surinamers zien waarop ze hebben gestemd. Als deze gasten het ooit alleen voor het zeggen krijgen, houden ze een ware uitverkoop voor ons. Hij houdt niet eens rekening met zijn eigen mensen in het binnenland. Ik vind het allemaal zielig. Het wordt steeds duidelijker wie allemaal mee profiteren van de aanwezigheid van de Mennonieten. Wiens brood men eet, diens taal men spreekt. Sampi lijkt mij ook een profiteur. Meneer Limbo, mevrouw Manga is niet te vertrouwen. Ze heeft bepaalde agenda's. Oké. Bovendien, ze is ook niet meer in het onderwijs. Mevrouw Baron, gaat jou nog een lesje leren? Plaag haar niet. Het was er iets overduidelijk dat de ABOP de boosdoener is van de komst van de Mennonieten. Kunt u de heer Brunswijk interviewen, want Sampi heeft het reeds bevestigd op initiatief van zijn baas. Oké. Middag, mevrouw Mangre. Houdt de boel voor de gek. Ze werkt voor haar eigen partij. Ik kan de frustratie van mevrouw Baron best begrijpen. Ik hoop dat de leden van de BVL dat inzien en ervoor kiezen of de BVL te verlaten of mevrouw Mangre en haar bestuur te dwingen om verkiezingen uit te schrijven. Limbo, ik vraag waar de klantvriendelijkheid van Godo Bank is. Gewoon kan er niet gepind worden, zie je het gisteren. Wat voor gedoe is dat? Steeds worden wij gedupeerd met dit ding van de bank. Lastig man. Laten ze het in orde maken, zodat ik al mijn geld kan weghalen. Dan ben ik klaar met ze. Gedonder. Maar je kan niet pinnen bij Godo. Dag Lim, de ezeltjes niet snappen. Dat ze de ezeltjes niet snappen dat ze Mangre eruit moeten halen, is wel apart. En laat ze de verpleging niet in de mond nemen. Laat ze ons met rust laten. Mik Atang, kies. Of kwets naar den sma. Heb is een beetje grof, man. Daarom naar Sodotang. Ja. Een beetje
niet correct om dat zo te schrijven. Limbo heeft Ramdanal al de foto gezien van de president van Guyana en echtgenoten samen met de ambassadeur van Suriname en echtgenoten. Hoe kijkt hij daarna? Wanneer gaat u de vicepresident en de NPS-secretaris interviewen over de zaak? Muller, ik kan mij niet indenken dat de NPS dit, dat de NPS de man de hand boven het hoofd houdt. Dit is krom. Muller is in opspraak geraakt. Er is een aangifte tegen hem gedaan. En het onderzoek loopt nog door. Genoeg reden om niet langer in functie te blijven. Hoe kan hij nog in functie zijn terwijl de districtscommissaris in zijn resort boven de politie staat, wetende dat de politie in zijn resort ook belast is met het onderzoek? Oké. Ja, Joop, je noemt ook al je namen. Nee, ik heb ook maar twee. Deze mensen noemen bijna vier namen. Je kan Sampi niet serieus nemen, hoor. Hij is bezig het belang van iemand te dienen. Het valt op dat Abob ijverig bezig is de zaak te verdedigen. Triest hoor, maar ja. Als het zo is, wat Sampi zegt, op lang termijn toch doorgaat met Menonieten, kan Press bye bye zeggen in 2030. Hoe staat het met de oude plantages om die weer in productie te brengen? Daar kunnen de Menonieten gaan. Bijvoorbeeld Komowene, Kotika, etc. Hallo Cliff Pearl, Antonius was de man bij KOB, de vakbondsleider, nooit meer, Derby, Herrenberg, Kruiden, Pengel, Weidman zijn overleden. Is Kruiden ook overleden, Raman Kruiden? En laat Baron haar mond houden, wat weet ze van vakbondsleiderswerk. Pearl Antonius was de man bij KOB. Graag dit bericht doorgeleiden naar het ministerie van Openbare Werken. Onlangs zijn er goten in Kasaba-Olle en omgeving opgehaald. Alle vuil is nu op de bermen geplaatst en er groeit nu hoog wiet op de bermen. Kan je vragen wanneer het puin wordt opgeruimd? Mensen, we gaan eruit. Het is 4:30 en your boy is tired. Your boy is tired, so please give your boy a space to go, to leave this building and to drive safe and to make sure that he gets some rest so that he can be tomorrow again after this microphone to do the bacanatory. If you agree, I will say now goodbye, thanking you for listening and watching. Hope you've enjoyed it, and also saying thanks to Jason, also Mrs. Mangri, we want to thank, and we want to thank also Mrs. Baron. Is there anyone else? Oh, of course, Mr. Meriba for the nice talk at the beginning of this program. He's stepping out of the NDP, and he will let us know when he will be back. Yes, and of course, thanks to Mr. Sampi. We zijn er weer morgen, mensen. We horen ons revi, hoe voorzichtig in het verkeer. Let goed op jezelf. Beweeg en probeer zoveel als mogelijk. De laatste. Het zijn de laatste dagen van de vakantie. Dus
Ik weet, we moeten schooldingen gaan kopen, schriften en tassen en schoenen. En schooluniform en zo, karkong. Het is druk. En het zal alleen maar drukker worden, want je weet, wij Surinamers. Je weet hoe we zijn, toch? We gaan echt op... Ik heb mijn kalender hier, wanneer. We gaan echt op zaterdag aanstaande. Wat is Corribien? Natuurlijk 1 oktober. Isabi, wij gaan... zoals u ons kent, gaan we echt eind september. Score begin 30 september gaan we de dingen zoeken om te kopen. Zo zijn we. Dus zal die maar echt drukker worden in de stad en op andere locaties. Dus wees voorzichtig, geen irritatie. En let goed op jezelf. En laten we morgen weer een nieuwe Bacanatori doen. Het was nice, het was interessant. Love you. And take care. Goedemiddag.

0: Yama?
1: Enough, Mamma Mi. One minimum bribe that toch is in precies €100 no more, Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar die nomaar zijn aan €50, Jim, alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello. Na imie si ibroka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if you bossena €100 eten, zorg dat i dwen via carry trends voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, de sabi. Want a service geweldig. De oros malet mide jeb direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: Rustig, ik heb rustig, mijn drie. Rustig, rustig.
3: Omwika, man.
2: Oh, in omwika.
3: Waar omwika, man?
2: Doe wat dat bij. Ai, go. Hey, tik ala san. Voeg snel, tik ala san. Hey, wacht. Moet je wat dat bij? Oké, Arkino, taai je bek. Wat ik je mee?
3: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
5: Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.

0: 6 uur 's avonds.
1: At the Imperial Venue,
0: Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee.
1: Bij dansschoenen.
2: Alibi checky. Alibi
3: the number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
5: Number one.

0: Slim. Je luistert naar Nem.
1: Rule strikes again.

0: Moda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentacar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Weggebruikers, wees alert op loslopende dieren in het verkeer. Brigadier Blexen van de politie legt uit hoe dat zit.
2: Het komt wel eens vaak voor dat dieren loslopen over de weg. Wees extra alert in gebieden waar dit vaak voorkomt en pas uw snelheid aan. Dieren kunnen immers plotseling oversteken.
0: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentacar.
3: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
4: Republic Bank. We're the one for you.
0: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
5: Amen.

0: Goedenavond, welkom erbij. Dit is de nieuwe Used to Be. We starten weliswaar een paar minuutjes later. But no sweat. We zijn helemaal klaar voor. Het team is voltallig. Dus je krijgt dus de volle laag. Omdat het team voltallig is, krijg je de volle laag. Op 91.7. Used to be, het programma waarbij wij dus al dansend gaan in de kamer waar alle muziek verzameld is. En al dansend zoeken wij dus de juiste nummers. Al swingend de mixjes. En al dansend zitten we in de studio om ze ook nog al dansend te presenteren. En u dus al dansend te luisteren. Guys, goedenavond.
1: Goedenavond, van mijn kant uit.
2: Ook van mij kan het een goedenavond. Het is woensdagavond, used to be. Zoals je zei, Cliff. Maar dansend komen we naar binnen. En dansend gaan we verder met de hits van de jaren 70, 80 en 90.
0: Ik ben nog wel los aan het bakken.
2: No.
1: Het is
0: geen... Het is dansend.
2: Het is nog geen volle man.
0: Oké.
2: En bij deze mijn baardeboy Mina Abra Brokki. Ik wil ze nog alsnog feliciteren met hun overwinning, Brokki.
0: Oh ja?
2: Ja toch? En ook, waar je ook mag zijn, enjoy this evening. We gaan wat weer wat leuke nummers voor je afdraaien. Het is een beetje memory van je jongere jaren.
1: Mm-hmm. Ik wil het elke week zeggen, die mensen zijn nu, die mensen van de jaren 80, die zijn nu dicht bij de 60, over de 60. Maar ja, de mijn poeroe schijnt het, hè.
0: Ja, sommigen zijn 50, 52.
1: Ja, maar de man is op alle de pokoe. 62, de lippie.
2: Maar ik verlengde hiervan. Look, er is een nieuwe trend, toch? De maak een film voor MJ.
1: Mm-hmm.
2: Ja, toch? Voor Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
2: Dus maar 10 voor 16 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Ik zing alleen de pokoe voor MJ.
1: Ja?
2: En dat maakt dus dat die platen van de jaren 80, mm-hmm. Ze zijn begonnen met MJ om te exposen, groot.
1: Ja.
2: Maar, en zo heb je dan dat die nummers weer terugkomen.
1: Ja,
2: en dat
1: gelukkig.
2: De jeugd nu ook meezingt. Ze hebben de tijd wel niet meegemaakt, logisch, maar mm-hmm. De My Biggie's op de pokoe en dat vind ik goed.
1: Ja, nice, ja. Nice.
0: Rekening houdend met de schuine moppen en opmerkingen die jullie iedere woensdagavond maken, moest ik even lachen toen ik naar de titel keek van de eerste song op de lijst. Feel the spin!
1: Nee, daarop heb ik niets te zeggen.
2: Nee, kijk.
0: Was het jouw keuze?
1: Ik vind hem een goeie. Ik vind hem, de beat is goed, muziek is goed. Maar ik ga niet op. Ik ga niet in op die.
2: Nee, maar je hebt ook een andere titel, toch? You spin me round and round.
1: Ja, dat ook. Ja, maar ik weet niet waar Cliff dit naartoe wil brengen. Hoor.
2: Ik
0: weet niet, jullie hebben me die song gegeven om te draaien als eerst.
2: You spin me round met de haar drogen.
1: A blower.
0: Oh, blower van die blower.
1: A blower. Blow.
0: Blow. Oké, feel the spin.
1: Ja, zodat nice je weet, om te starten, hè.
0: Zodat je weet waarmee je te maken hebt.
1: Jawel.
0: Feel the spin.
1: Mm-hmm. En je moet tellen voordat je begint.
0: Ah, we got it. It's Debbie Harry, hè?
3: Oh, no.

0: eens voor de zevende keer gevraagd. Geluid mooi nou. Kunnen we hem vragen om die opmerking niet meer te maken? Grunt. De vorige week heeft hij met 14 keer gevraagd. Misschien niet, was het? 14 keer. Maar hij heeft gelijk, want het geluid is prachtig.
1: Een muziekpakket bij geluid. Je kan 1000 aan muziek hebben, maar als je geluid niet goed is...
0: Dan mooi.
1: De amane klinken boven.
0: Dus, is niet lekker?
1: Nee, helemaal.
0: Niet aangenaam om naar te luisteren.
1: Je kan de geweldigste boxen hebben, een torenhoek, wel ook gevaarlijk zijn. Maar als je mengpaneel, want daar komt het geluid uit. Als het niet van kwaliteit, iets van kwaliteit, dan geluid naar daar.
0: Maar Greg, gaan we het goed maken wat de vorige week bijna fout gegaan is? Niet dat het fout gegaan is, maar we hebben dus eigenlijk niet de vocale versie van Owner of a Lonely Heart afgedraaid.
2: Maar daar ga ik het zeker goed maken.
0: Vanavond?
2: Vanavond niet. Het is een verrassing met een andere die ik heb gebracht.
0: Nee, Kicharico,
2: Tralies Mocharico zeker.
0: Maar ik moet toch wel zeggen dat die andere versie, instrumentale versie, het was zo mooi om te horen.
2: Heel mooi.
0: Geweldig,
2: heel mooi in de oren.
1: Maar is dat voorzitter, dat de plat bij maar dan op is ook bijna kwam, want je had geen digitale cijfers. Maar dan op een gegeven moment dan je dacht, jezus, dat pokoe ik maar. Dan neem je een andere pokoe uit je platenkist. Dat in een loco. Je weet van, het is die derde van zo'n album. Maar terwijl een andere plaat in die hoes zit. Dat plotseling, je was slow zijn bezig. Dat plotseling, disco bravo. Ik dacht,
0: denk je dat ze in tijd platen weer zullen gebruiken?
1: Zullen we nog steeds.
0: Nog steeds?
1: Ja.
0: Met een kleine groep.
1: Een kleine groep, ja, maar...
0: Not worldwide.
1: Worldwide doen ze nog steeds. En die mannen hebben ook wat apparatuur. Die plaatsen spelen, die technics.
0: Die twee kan ik nog behouden, die ik hier heb.
1: Ik zou je vragen, jongen. Van, leem me ze nog. In de kiezen morgen.
2: Nee, maar in plaats van die... om het goed te maken, heb ik eentje van Erotic Exotic gebracht.
0: Ja, dan moet ik Jane Ovel eruit gooien.
2: Nou, Jane Ovel ook. Ik heb genoeg muziek hier om... het goed te maken naar de luisteraars toe. Ik weet dat ze ook genieten ervan, dus maakt niet uit.
0: Let's go! Yeah.

0: Maar toch, Secret of a Heart.
1: Secret, ja. Maar dat is zo echt bekend bij vele mensen van die tijd.
0: Nee, maar in de discotheek
1: was hij top.
0: Ja. En Gene Velvet is van het jaar 1982.
1: Ja.
0: En het was een hele steengoeie hit. Vooral in de megahertz.
1: Ja. Daar was het top, man.
0: Dus het is... Deze groep, als ik het goed heb, die mannen komen ergens vanuit...
1: Puerto Rico.
0: Puerto Rico, Moxie de Cuban.
1: Oh ja.
0: Ja. Dus sinds toen al de mij opereren.
1: En wat we nu gaan hebben, of nu, komt ook eentje uit Miami. Erotic, exotic.

0: Maar er is een hinderlijke scheidsrechter die steeds vindt dat we hem de ruimte moeten geven. Maar dat lukt dus niet helemaal. Erotic Exotic.
1: Jawel, dan gaan we verder. Erotisch en exotisch. Ik hoop dat de mensen...
0: Nee, dat is niet zo leuk hoor.
1: Ja, met dit weer.
0: Erotisch, wijs, hoedertje zo. Ja, erotisch. Erotisch, exotisch.
2: Maar is je vak in de gang?
0: Met zwarte gordijnen.
1: Hé, hoe niet meer, hoe niet meer. Nou, we gaan verder. Lef, jij zegt, mogen we weer tellen? We hebben COD.
0: Nou, ik heb hier de giggles.
1: Oké.
0: Dat zijn de wilde meisjes van weleer.
1: Jawel, 100. En ze schreven zeker een brief, hè? Love letter. Let's enjoy.
0: Beste Guido.
1: Alvorens ik begin. Nee, Migiba.
0: Moet je aan de mensen die denken me te kennen.
1: Hey, Arie.
0: Ik ken je niet, hoor.

0: Zullen ze nog bezig zijn met het schrijven? Een lange, lange, lange brief hoor.
1: Het is echt een lange brief.
2: Ah. Nee, abim denk boeket riks.
0: Mm.
1: Dus, maar die naam van de groep die staat wel. Leuke naam, Giggles. Maar ze zijn iets ouder geworden, dus...
2: Ja, sowieso, want die
1: mannen waren... Als ze nog Giggles zijn.
2: Die mannen waren van de jaren 80 toch, samen met de Cover Girls.
1: Ja. En zo zijn we allemaal een jaartje ouder, hè. Ja.
0: Don't remind us.
2: Ja. Maar kijk, die mannen hebben die grote shows in de US toch? Alle freestyle artiesten.
1: Ja, Nairobi.
2: Ay, allemaal. En die crowd die daarachter staat. Ja. Boy, het is gewoon ongelooflijk,
1: ja,
2: man.
1: Ja.
0: Die X-ray vision wil je.
1: Ja.
2: Ik vroeg dat.
0: Nee, maar hij zei het ook. Je moest hier en die net.
2: Nee, dus allemaal bereken. X-ray.
0: Oh,
1: ja, toch? Exotisch. Ja. Erotisch.
0: Daar gaan we weer. Stieke.
1: Jawel.
0: Let's go.

0: Bobo Bennett, One Way Love.
1: One Way Love.
0: Yeah.
1: Yeah, Tears May Fall.
0: Tears May Fall. Waarom wilde je deze speciaal horen?
2: Nee, ik
1: heb hem lang niet gehoord. Ik heb met deze heren heb ik opgetreden in 1987. Toen ik maar.
0: Ik ben zingen.
1: No, ik ben de DJ in een big club naar Amerika. En die mannen waren gast. Dus daar heb ik aan de reels. In plaats met een reels, toch?
2: Ja.
1: Dan heb ik deze...
2: De Biggie cassette.
1: De Biggie cassette, ja.
2: Nee, maar het is leuk als je dat...
1: En deze man zijn van New York, toch?
2: Ja.
1: New York.
2: Mooi.
1: New York, Moxie, Miami. Dus dat was de hele vibe met al die Latino's daar. En voor mij was het nieuw, toch? Dus allemaal een party.
2: Ja.
1: Ik dacht van jongen, dat heeft Suriname nodig.
2: De Matja show,
1: niemand heeft
2: de
1: nukken.
2: Matja geluid.
1: Niemand kijkt van, soort pokken je draai.
2: Ja.
1: Andere plaat, nee.
2: Nee.
1: Nee, die mannen gaan uit omdat ze uit willen gaan.
2: Ja.
1: Die mannen gaan uit om te
2: enjoy.
1: To enjoy.
2: Ja.
0: We gaan een song afdraaien, we hebben het zo vaak laten horen.
2: Mm-hmm.
0: Maar het is nooit te veel. Want je hoort die song ook niet elke dag. Maar goed, we gaan even zien die volgende song.
1: Ik ben benieuwd.
0: We hebben een paar keer ook in de mix. Maar goed, het is nooit te veel. Dus het zal weer te maken hebben met de titel. On the upside.
2: Zo. Deze
0: man brengt ons deze sfeer.
2: Feitelijk wel.
1: Madame,
2: ik is aan porneng.
1: Dus ik ben verdwaald. Even tegen je leidt, toch? Dan ben ik, oh ja, het is nummer 69.
2: Fat 69, hey, enjoy. Senna.

0: En Bokking, ik bedoel dus brood hoor. Dus dat kwam even in de uitzending. Greg, pas op. Niet jouw jou recepten hier.
1: Nee. Nee, maar lachen we niet
0: met. Bokking met boter.
1: Ja toch, Bokking boter.
0: Ja, soms heb je die krampen veroorzaken.
1: Ja, we volgen. Ja. Dat,
0: je moet lachen, hè, om...
1: Aan leeftijd heb je toch hier nog, die krampen?
2: Nou, ik denk, jongen... Ik denk, ik vroeg voor consult ook. Kramp.
1: Oh. Die snel, joh. Je laat tempo. En nu gaan we naar volgende...
2: Je weet het, die groep van de Roemers, hè, Time Social Club. Ja. Die mannen hebben hadden ook een hit.
1: Ja.
2: En die plaat werd niet zo veel gedraaid, maar het is een, gelijkbaar met Roemers.
1: Ja.
2: Het heet Jealousy.
1: Mm-hmm. En dat heerst veel, hè?
2: Nou, het is
0: beter. Heb je hierop?
2: Ja. Jealousy is een... als je naar de tune luistert,
0: ook
2: dan...
0: andere dingen?
1: Nee, hij begint... nee, maar hij is er zeker op.
2: Timex Social Club.
1: Ja.
2: Het was, deze plaat werd meestal in het begin van de avond gedraaid. Maar hij heeft dezelfde melodie als Roemers.
1: Hij staat zo klaar.
2: En dit is Juicy.
0: Oh, nee. Okay.
2: Dit is Juicy weer op deze woensdagavond.
0: Daar heb ik hem.
2: Vandaag hebben we heel wat muziek die vaak wordt gedraaid in de discotheek. I hope you enjoy it.
0: Ik ben zover.
2: Let's go.
0: Okay.
2: Listen to the beat, huh?

0: lang niet gehoord, Amelke zijn. Heel lang.
1: Nee, je moet van... Ik ga een beetje van Rwanda. Je moet uit goede huizen komen.
0: Ja, ja.
2: Ik zat vorige week met taxi in Palabras. Met een goede lolo taxi. Maar goeie het. Jealousy is wat er dagelijks gebeurt. Maar ja.
0: En je Stevie Fiat ook een jealousy, hè, na Dirty Cash.
1: Ja, ook. Ja. Klopt.
0: Die was ook een goeie.
1: Klopt.
0: You want everything that I've got.
2: Ja, die mannen heel lief, is ervaring en mooi muziek.
0: Ja, en nu gaan we mijn song afdraaien, jongens. Dus even stil.
1: Dat horen we.
0: Want dit is mijn song, we gaan het niet aankondigen. Maar alle versies zijn mooi, dus ik neem aan ook deze versie. En eigenlijk is de single ook een goeie geweest. Ontzettend populair, this song. Niemand zegt wat, ik ga het zo.